0: halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-democraten en de sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen.

Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik best wel gek. Want jij hebt zoveel platen en je bent wel vaardig, maar je hebt niet eens talent. En die auto.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7,
3: 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
5: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

0: Je nog iets duidelijk aan spelen, hè? Maar gewoon, ik denk dat deze week nog even mijn eentje spruik mee voor nemen. Golden Ring, we're back in Ladies Miles, CBL 1.
1: Ethisch Week.
0: Welkom met de truc in de jongen 80. Maar ja, dit is wel vandaag gebeurd, 14 september. Kunnen ze wel afvragen, goh, jongen 80, joh, doen we de ganse week hier bij alleen. En dit kan ze ook gewoon meedoen door zichzelf een beetje te verethischen. Dan kan ze een ethisch look aannemen. Door even een foto op te sturen via onze site l1.nl. Dan zie je wie dat precies moet. Kan ze ook via de socials doen. Kan ze het gewoon delen met al die mensen die ze kent. En dat is zoen, want ik kreeg al van alles hier binnen. Zeker via de Visible Radio. Dan kennen we allemaal lotte zin in mensen die zich al verethisch hebben. Wat dacht ze van, hey, de Joker van Postort heeft zich ook eens een klein beetje gemaakt. Is een ethisch ster. Ik vind het fantastisch hoe het heerlijk. Nou, Rian hebben dat ook gedaan. Kiek. Rian is ook een klein beetje een Bon Jovi. Ik zelf ook. Ik heb mezelf ook een beetje voor ethisch. Als je trouwens een hele foute man. Maar

0: nogmaals. Hallo.
1: Ja, ik alweer. Serieus, hè.
0: Ja.
1: Ik ben met een stuurprofessuur op de afsluiting. En ik heb die opdracht gedaan, maar ik was 1974.
0: Ja, dat klopt, joh.
1: Ja, dan kon ik mee voor mijn drukwerk.
0: Marjanneke, doe maar dat. Hoi Erwin, kom bij Stripke de Bie zitten, jong. Vind ik fantastisch. Marjanneke, van drukwerk weer een Stripke de Bie. En hey, goeiemorgen. Dat zeggen we tegennemers mails als Annemieke. Annemieke, ik heb dit gemist. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: Welkom weer terug.
0: Dankjewel.
2: Voorgroeier. Ik kan wel zeggen, met alle medevoorgroeiers dat we dit gewoon gemist hebben.
0: Ja, gewoon is dat zo.
2: Dus welkom back.
0: Dankjewel.
2: Als je een fijne vakantie hebt gehad.
0: Zeker.
2: Maar dat zal zeker wel leuk zijn geweest. Voor deze frisse maandag ethisch plaatje was er een denken van Wem met Wake Me Up Before You Google.
0: Dus heb je
2: ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En radio wel.
0: Radio wel. Dankjewel. Al fijn dat ze het duur dat ze me gemist hebben. Wem, Wake Me Up Before You Google. Heel ook al 2 streepjes. Wem Cooper zegt, dom is de Guardian Angel van Masquerade. Oh, dat is ook prachtig natuurlijk om deze plaat nog een keer te huren. En Fransje Broekhuis zit ik met I Got You Babe van Chrissy Hynde. Kent ze dat nog? En UB40 samen. Heerlijk om dat mee te maken. En dan is even, goedemorgen Erik. Ik wil ik nogmaals hartelijk danken voor de kaarten van Raccoon. Het was zo'n fijne dag. Remco Lieveren is erheen geweest. Het fijne prijs gewonnen hier bij L1. En ook deze week vallen er weer pakken met koffie te winnen. En ik hoor straks even bekendmaken wat het codewoord van vandaag is.
3: Ethisch Week.
4: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I love you so much.

0: Michael Jackson en Tazet Grobi, Sid Garrett met I Just Can't Stop Loving You in the 80s Week bij L1. L1 80s Week. En daar zien we bij begonnen vandaag, deze dag, de 14e van de 9e, door de ganse week. En die kent zichzelf ook voor ethische. Dit Johan Gerrit Sogel, die ook al van post had. En Johan hebben we ook aan de lien. Johan, goedemorgen man.
1: Goedemorgen mannen, goedemorgen. Dus,
0: hallo.
1: Ja man, Pascal is alleen
0: uit. Ja, nog wel.
1: Ja, straks nog wel energie. Ja, we hebben er in ieder geval gemist, Pascal. Dus toch neemt compleet zongen dicht, hè.
0: Dank je.
1: Dus omdat ze weer terug bent, wil ik het een beetje veren. Dus toch om de vergeluur. Celebrations van de Cool in the Gang.
0: Dat is heerlijk zoemen, man, Johan.
1: Ik kom zelf weer op weg naar buiten, dus dat hebben we weer genoeg te doen.
0: Ja.
1: Dus de rest, heel hebben we werk. Dus voor de chauffeurs, dat is Lentjes en Radio.
0: Radio, dankjewel. Fijn net de uren, als je een beetje mis hebt. Neem eens met haar dan, de Jokker van Postelt. Om 7:15 hier in de werk van de jongen 80 voor me bezig zien. En Ralf van Mosseveld, goedemorgen. Mine Vogelen hier vandaag. Elven de Starters met Pretend. Inderdaad, begin van de jongen 80. Goh, op Lies kunnen hier zitten. Emiel zegt, goedemorgen Pascal. Ik ga voor Michael Jackson met Don't Stop Till Get Enough. Maar die plaat is in 1979, hè. Net op het rijntje. Groetjes en een fijne dag in Emiel. En Pascal, wat fijn dat ze weer terugbus van die vakantie. En ik heb een schone vakantie gehad, dankjewel. Philip Gijsselaar zegt ook, goedemorgen Pascal. Welkom terug. Leuk om dich weer te huren. Ik ga voor Weekend van Earth and Fire. Fijne uitzending. Zeker. Gewoon ook op Nieuwsgierig erbij zetten. En dan Nicole Poels. Nicole, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: Fijn dat je er bent.
0: Dankjewel.
2: Wat is fijn vakantie hebt gehad.
0: Heb ik zeker gehad.
2: Wil maar een chique plaat van Madonna.
0: Oh.
2: Of van Doe Maar. Want ja, ethisch. Dat is toch eigenlijk onze tita.
0: Ja, zeker.
2: Geweldig. Dankjewel. Fijne dag. Hoi.
0: Hoi. Dankjewel. Nicole Poels was het. Dimi Dragens ook welkom via de L1-app. En dat is een van die platen gemaakt in de jaren 80. Zijn eigen foute platen. Kent ze Sandra Kim nog?
3: De
0: ethisch
3: zijn terug.
0: Ethisch
3: week.
0: En hier is het Nobi L1. We hebben hem even afgestopt. En de reiniger in de cd-speler gestopt. En dan op de uur op de radio. De ethisch.

0: Attentie, hallo, de chameleon hier. Wie is aan de andere kant?
1: 27 MC op het bakkie.
2: Dat heb ik ook nog gehad van bakkie.
3: Ja, ik ook.
2: Ik had er dus Stabo en ik had waar was dat dan weer? De Hicom 4000B was
3: dat. Het merk weet ik niet, maar ik heb wel eens een hele lange antenne zeg maar, over de staaf op het dak gezet.
2: Ach, ik ben nog in de pap zei van, nou jong, we gaan even gaan horen, jong. Appakee. En dan kwamen de boormachine, dan gingen die klinknagels in de moeren. Dan heb ik een grote antenne bouwen. Ja, ja. Dat was inderdaad ook het begin van de jaren 80. Dan moesten ze een marktvergunning halen. Dat was een groen ding, kost 35 gulden destijds. En dan mochten ze dus, zenden, zeg maar. Breaky break.
3: Ik wil daar een beetje op doorgaan. Want ik ben wel eens benieuwd of een van de, luisteraars, van de voorgloeier natuurlijk, ook een eigen bakkie had. Ja. En dan ben ik vooral benieuwd naar de naam.
2: De naam? Ik was de Python. Mijn pap was de chameleon.
3: Ja?
2: En de Python had ik zo'n foto dus van zijn slang, maar had van die skipkaart, die UZL-kaarten had. Ik zal die skip er niet ergens hebben liggen, dan neem ik die wel mee deze week.
3: Okay, maar dan gaat het vandaag dadelijk in ieder geval over verder. Eerst die vogel, natuurlijk. Hè?
2: En wat gaan we doen?

0: Die jongen 80 weet oma nog tussen de benen had ze zo'n mulken en dan moest ze een dreien met die koffieboeren.
1: Ja, ja.
0: En die koffieboeren hebben deze week. Is ze kent ze ermee rammelen, Stefan, met het pakket? Vacuüm, dat hadden ze toen nog niet, hè? Vroeger waren die pakken gewoon. Maar dat is dus koffie en een gans pakket kent ze winnen deze week weer. En door volgende week ook.
1: Hartstikke leuk.
0: Typisch joh, 80 natuurlijk.
1: Zeker.
0: Maar daar hebben we wanger van nodig en dat is een naam. Een ethisch naam. En die moest onthaaien. De naam is Michael Jackson. Die naam heb ze straks nodig. Als we gewoon de nummer tussen 9 en 10, Michael Jackson, dan kent Stig natuurlijk weer gewoon de appen. En dan kent voor misschien Stig met het ethische pakket op een doorgeest. Ethische pakket met koffie erin. Koffiebonen. Hoppakee, lots maar rekkelen, rammelen mensen. Goedemorgen, Lier de Vouwens. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen.
2: Ik ga met Cock Robin, The Promise You Made.
0: Heerlijke plaats.
2: Schöne dag nog. En radio.
0: Radio, dat houden we er ook in. Zeer zeker deze week. Hier bij L1 in de ethische week. Dat was onze Lian de Vouwers. Dan gewoon naar Henk Leenders. Ja, Henk, die gaat sneller een foutje. Wat wil ze nu horen?
3: Ik hoor van jou, Pascal, dat van de jaren 70 was Bonnie M.
0: Ja, dat klopt.
3: Dan ga ik voor Sultan of Swing met The Dire Straits.
0: Ja, dat is 1978.
4: Randje.
0: Ja, zelf een randje. Dus even schoon nadenken.
5: De ethisch zijn terug. L1
0: inderdaad, de ethisch zijn terug. De ethisch zijn van ons. De ganse werk hier te volgen op L1. En stuur een foto in. Doe dat gewoon even door te gewoon de Jorgen 80. Site die we hebben via L1.nl. Kent ze die zelf voor ethische. En dat is lachen.

0: in de Allen Hotel Show. Hey, goedemorgen Fozzy. Welkom en fijn om dicht druk te huren.
1: Hey, goedemorgen Pascal.
0: Hey,
1: goedemorgen collega en alle gloeiwappies.
0: Ja, dat is Stefan.
1: Welkom terug op het Naast Pascal.
0: Dankjewel man.
1: Nou, ik heb gezien dat ze een fijne kermis is gehad.
0: Heb dat is heel belangrijk. Heb ik
1: fijne vakantie gehad.
0: Heb
1: dus fris er tegenaan.
0: Zeker.
1: Nou, ik doe het eerst vier dagen nog en dan heb ik even twee weken weer vakantie.
0: Oh, lekker man.
1: Even een oerstreek in Kroatië. Ja, dus ook dat gaan we weer eens proberen.
0: Zeker.
1: Goed, dan huur ik naar Jorgen. Dag het echt. Dan ga ik vandaag het nog eens proberen met ons Maria Magdalena van Sandra.
0: Die Sandra.
1: Goed, maak er allemaal een schoene uitzending van.
0: Doe
1: fijne uitzending.

0: Smoke Smoke in extra zelden erin doen. Zeker in de jaren 80. Cool in the gang, want we zitten vandaag in de jaren 80 week.
1: Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Specialisten en een explosieve verkenner zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Er is zover bekend nog niemand aangehouden. In de schoorsteen van een bijgebouw bij het kasteel in Obicht heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit naar de kasteelweg om het vuur te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de brand zelf mee, maar moesten de brandweerlieden door de houten constructie van het pand extra alert blijven. En Max Verstappen heeft gisteren zijn 4e podiumplaats in 5 weekenden gehaald. De Limburger werd in Madrid 2e. Er werd voor het weekend misschien wel gehoopt op een Verstappen-stunt, omdat alle coureurs te maken kregen met een gloednieuw circuit. Toch werd zichtbaar dat Mercedes en McLaren op papier dus snellere auto hebben. Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.
15: Week. Dit is LA 1981.

0: 60's, in één keer kwamen ze er weer. Allemaal dit soort platen door de Jaren 80, want we zitten in de week van de Jaren 80.
1: L1, Ethisch Week.
0: Meer synthesizers, meer gitaar, meer nostalgie. Dit is de Ethisch Week van de L1, waar we deze week ook gevaar gave dingen gaan weggeven. Dat is een compleet vinylpakket, want vroeger... Al die platen werden nog wel. Achterhoed draaien ging ook. Voorhoed draaien was de allerbeste. 33 toeren, 44 toeren. En we hebben ze allemaal in de juiste volgen voor de Klaarstroom, de singeltjes. En de ganse LP-pakket kent ze winnen als ze zichzelf voor ethisch op onze site l1.nl. En een zuster de Roet? Ha! Dat wil ze niet weten, jongens. Doe dat maar eens een keer. We gaan eens even kijken, Stefan. We hebben er ontzettend veel binnengekregen wat betreft de voorgloeiers. Van de Robby Bakkers is er ook. Robby, goedemorgen, man. Hallo, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, Robby.
2: Mijn vuurgloeier ja. Is Temple Tudor.
0: Oh, met wunderbar,
2: wunderbar.
0: Grüße, dankjewel man. Dat is ook een show, hè? Oet de Jaren 80, wunderbar. Een beetje een vergeten pleitje. Heerlijk om dat nog een keertje te huren. Robben.

0: zeker erbij zitten. En Peter zet Joy Division met Love Will Tear Us Apart. Maar Joy Division is er echt jaren 90, mensen wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Een beetje stuiteren was het, Stefan.
1: Ja.
0: Kapotte spijkerboks. Die moeten we eigenlijk ook aan doen. Ik weet dat vroeger mijn moeder maakte er van leer zijn appelke op de knieën. Weet ze dat nou?
1: Ja.
0: Dat was echt typisch jaren 90. Sven is drieposter, een codewoord voor ons. En Leon Bolton zit. Ik was tornado op de Molenberg. Oh, wacht, dat zien die platen. Die codes die we nodig hebben straks. Want we hadden het gehad over de 27 MC. Dat moesten we natuurlijk ook deze week zeker mee bijdoen. Want die namen die zeuken we. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Sorry voor de consternatie. De gooi voor Kok Robin. Met de Palme Schoenmeet. Groetjes. Geweldig deze week. En maak van een fijne dag van Emiel. Emiel, dankjewel.
2: Neemt je mee terug naar The 80s.
0: Met Madonna en Open Your Hearts. Doe meteen om eens even kijken wie het is. In het ganse Limburgse lounge. Is het naad? Is het kaal? Is het zuiverig? Laat het weten wie je alleen hebt. Filmpjes mogen ze fijn even maken. En dan ondertussen even lekker een sokkerspit in de hoor doen. Met Madonna, Open Your Heart. Hier wie alleen, wie Pascal en Stefan.

0: it's the time machine. De time machine is gestopt. Kan helemaal verder dit week, want hey, er zit vuur nog eens in de nagel vast. Die besteken die jaren 80 is Madonna. Hier ben je alleen in de week van de jaren 80. En dat is fantastisch, zuur. Ben je er nog een cassettebandje nodig? Neem eens. Wat voor hebben ze allemaal? Nou, en al van die cassettebandjes hebben schoenen muziek vanavond gehoord. Even die platen zo meteen de burgeruur van deze ochtend. Eerst maar eens even kijken wat ik allemaal binnen heb gekregen. En er zit er best nog wel veel op. Dan gaan we naar André Simons. Nou, zet er nog eentje. Oh ja, die had het vooral over die bakkies. En ik kreeg ook al van die microfoons binnen van die bakkies. Wie hoort die ook weer? Van die microfoons, weet je?
1: Geen idee wat de naam daarvan is. Maar.
0: Dus dat is zo meteen nog een klein beetje een opdracht van Ug. Van Lord, even weten wie dat zo vreugdelijk een bakkie naam had. Ik kom er dan de Angoer even op terug. Eerst gaan we eens even kijken wat we hem hier hebben. Maurice Mochiels, goedemorgen, welkom.
2: Hey, goedemorgen mannen, ja. Jaren 80, ja. Vol uurtje. Dan doe mij maar Modern Talking met Brother Louie.
0: Brother Louie.
2: Man, ik was je fijne uitzending. Radiwa.
0: Radiwa, dankjewel man. Wilbel van der Heijden zegt goedemorgen Pascal. Leuk dat ze er bij mis. Sinds de dag of twee van Doe Maar. Groet uit Bree. Bree, dankjewel. Bree, dat ook mee.

0: volgens mij deed de leergigant goede zaken in de jaren 80 van de zin achter ons. Alleen maar leer voorzien van die leren jaskens, van die vette knuip erop allemaal. En die grote zonnebrillen. En bij die kapper, nou, daar werden flink met de feun door de oren gegaan. Nou, eerlijk, hoe springt ze op de radio? Hungry Heart, EBLA. We zitten in het midden in de 80's. En de 80's is natuurlijk ook de plaat vandaag bij de volgende. Hebben ze het goed?
1: De volgroeier.
0: Ah, welke plaat is het deze ochtend geworden? En gewoon zo meteen lekker op mij brullen. En het kent ze zeker mij brullen, maar ik weet zeker dat ze de plaat al kent. Het is in de naam met erin. Oh, was ze zo het? Als ze Marianne het. En dat is in de jaren 80, heb ze ooit die plaat gehuurd. Dan kun je ze noemen maar vanavond. Drukwerk, Marianneke.
2: What are you talking about?
3: 80's. 80's week.

0: Janneke en Marianneke, goedemorgen. Wakker weer met Pascal en Stefan, tot en met 10 uur de L1 Ochtendshow. Helemaal in het teken van de jonge 80. Die zwingt neem ik mijn pruik mee. Geen pruik op de zolder liggen, daar lig ik een klein beetje op John Bon Jovi.
1: Ah.
0: Zelfs kijken of dan nog een beetje shampoo erin moet gooien. Of gans andere dingen, misschien de pot Shell mee moet nemen. Ik weet wel dat ik in de jonge 80 allemaal van die jeugdpuisjes had.
1: Ja.
0: Dat is allemaal wel van afgevallen hier, dat is wel. In de sommige mensen die blieven die putjes zitten. Hè.
1: Ja.
0: Het is zo'n pokdalig gezicht eigenlijk, maar dat maakt niet zo. Goed, 10 geworden vuur, want is 10 van 8 geboren. Al snel maar eens even de provincie induiken, naar de weerwaarnemingen. En waar beginnen we vandaag, Stefan?
1: Nou, met de André natuurlijk.
0: André van Maris.
1: Ja, we kunnen eens even naar Grasso kijken waar het weer daar is natuurlijk.
2: Goedemorgen Pascal en Steven.
1: Hallo.
2: Op deze maandagmorgen doet de Grashoek de weerwaarneming.
0: Goedemorgen man.
2: Nou, het zit goed dicht vanmorgen met het weer. Het is goed mistig. Het is vannacht best behoorlijk het regen gevallen gisteren ook en vannacht nog. En daarna is de mist opgekomen, dat is eigenlijk een beetje logisch.
0: Ja.
2: Het is helemaal niet koud.
0: Nee.
2: Ja, de enigste druppeltjes die er nou zien, zijn dan de mistdruppeltjes. Ja, van de loog is weinig te zeggen, daar zuurst er weinig van, omdat het zo dicht zit. Maar in de loop van de dag toch weer een behoorlijke temperatuur. Het zal niet echt heet weren. En de kans op buien, die blijft bestaan nou, hè.
0: Ja.
2: Echt beelden die passen bij de herfst. Ik wens u een hele fijne dag in de studio en Radiowa.
0: Radiowa, dankjewel. André van Maris doet de graas. Oh, dan kregen we de beelden van binnen, zo meteen nog veel meer beelden. Maar hey, we hebben we hier, hallo!
3: Ja, Pascal, ja. De Wit Oedremunje.
0: Hey, goedemorgen man, welkom.
3: Goed, ik werd druk te horen, Pascal.
0: Dankjewel.
3: Ik hoop dat ze een fijne vakantie gehad hebben.
0: Heerlijk.
3: Zeg, ik moest vanmorgen denken aan het woord lauwe.
0: Lauwe?
3: En het klinkt behoorlijk negatief eigenlijk.
0: Een
3: beetje Oedremunje uitgesproken.
0: Ja, ja, een beetje
3: Maar dat is het zeker niet. Nee. Ik kom naar Woerden, ik denk, lauwe. Het vult warm aan.
0: Het is
3: nu op dit moment 17 graden.
0: Ja.
3: Vergroen vandaag al naar de 22, misschien wel 23 graden.
0: Dat
3: is het is grauwig, het is het bewolkt.
0: Mm-hmm.
3: Maar ik denk dat de regen behoorlijk gaat metvallen. Dus daar word ik het eigenlijk piloten op dit moment.
0: Hallo.
3: Plezier vandaag.
0: Ja.
3: En maak er een schone dag van allemaal.
0: Radio. Ik snap wel dat de koordavers van de alarm ging af. Maar dat is goed. De Wit, dankjewel. En van de Wit gaan we snel door naar het Angerpleetje in de provincie.
1: Nou, Peter, hè?
0: Naar Peter?
1: Ja, we gaan naar Peter. Zullen we naar Peter gaan?
0: Dat is gewoon.
4: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een hele prachtige ochtend hier in Venlo. Blauwe lucht en het zonnetje wat doorkomt. Maar in Remond waren het nog aardig mistig. Dus ja, mensen die nog op de weg zijn, passen nog even goed op. Ja, het is vanochtend niet koud, een graadje of 17. En het wordt vandaag toch een 23 graden met bijna geen wind. En wind die er is, is uit zuidwestelijke richting. Kracht 2. Dus ja, dat mag eigenlijk geen naam hebben. En voor de rest zou ik zeggen, geniet van een mooie dag. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel. Dit is de week van de jaren 80. En begon al Cock Robin, The Promise You Made.
5: Van cassettebandje tot knalhit.
6: L1
5: draait de 80's alsof het 1985 is.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
2: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Hey,
5: je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Punt uit de Limburgse nieuws. Bij een woning aan de Zeswegenlaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. In de schoolsteen van een bijgebouw bij het kasteel in Obicht heeft gisteravond brand gewoed. En Max Verstappen heeft gisteren zijn vierde podiumplaats in 5 weekenden gehaald. De Limburger werd in Madrid tweede.
4: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
5: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
6: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
5: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
7: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
5: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
8: Stiel AccuPower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
11: Voor elke keukenwens.

0: Peter Falco met Gene toen hij op de radio kwam. Iedere dag vertellen we nu een filmpje erbij, de clip met de dwangbuis aan Falco. Maar heerlijk om nog een keer terug te huren hier bij L1. Zeker in de L1 van de week van de jaren 80.
1: Week.
0: Zet eens druk. Deze week geeft de klok ook helemaal terug op Bios. Terug door de cassettebandjes, de Walkmans, MTV, Neon. We dachten van de Schouderwurgen en dan die jongen 80 decennia van Michael Jackson, Madonna, Prince, Queen, U2, Bon Jovi, nummers allemaal maar op. Doema, Golden Earring, andere artiesten. Die allemaal nu klinken deze week of dat ze nooit weg zijn geweest. Deze week alleen maar de allergrootste L1 hits hier. De jeet hoe de jongen 80 de mooiste herinneringen. En verrassing hoe de decennium dat ze nooit zelfs vergeten. We gaan terug door de jongen 80.
1: L1
0: Week. En wil gewoon natuurlijk ook een klein beetje een probie stellen. Want in de jongen 80 waren van die zaken dat ze denken van hé, die doorbop vandaag Bino Nemmer. Nou, we kregen net wel wat oproepen binnen van Loester. Ze zeiden, we doen het nog steeds eigenlijk. En hebben we durven tokkelen. Oftewel, breekie breek.
2: Het bakkie.
0: Destijds in de jongen 80 kwam het op. Dat ze voor 34 gulden destijds een vergunning kost kregen. En dat kost te tokkelen met allerlei andere mensen via een zogenaamd bakkie. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wie dat vroeger die een bakkie naam was. En dat waren de meest rare namen. De Rubber Duck of de Blauwe Panter of de Pantou of noem ze allemaal maar.
2: Wat die naam nog een keer?
0: De Python.
2: De Python.
0: Ja, ik was de Python.
2: Hey, maar kennen ze alle kanalen nog? Kanaal 9 worden nood.
0: Noodkanaal. 14 was het oproepkanaal.
2: En daar was het hallo.
0: Ja. Had ze nog een truckerskanaal, was 19 volgens mij. En de eerste bakken gingen toen 22 kanalen, waren een half wattje. Dan kreeg ze 2 watt geluid. En dan hadden we illegale bakjes. En dan gingen we weer door, hè. Als er nog USB, SSB, neem ze maar op. Vers in benieuwd eigenlijk naar de naam van Dich. Wie hoort Stichvreuger op dat bakkie? Je hoort dat. Heb ze nog QSL-kaarten van die skipkaarten? Laat het even weten, of spreek het gewoon even gezien via de L1. We zouden het geen van Dich willen weten, maar dan vind ik het wel schoon om in de jaren 80 even terug te gaan naar de tijd. Dat we dus gewoon oren, soms aan het bakkie zoten te aai horen. Gewoon lekker kwartje toen midden in de nacht. Maar ja, op een gegeven moment toen werd dat ook een beetje een hele vervelende tijd. Wat deed iedereen toen? Gingen ze muziek draaien?
2: Ja, precies.
0: Ja, en kniepen hadden was ook zo gek.
2: Oh, ja.
0: Dan had ze een lineair erachter zitten. Heel wat het was een soort versterker. En dan duwde ze eigenlijk iedereen weg op de band. Ja, dat was allemaal vervelend.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Laat het weten. Wat deed toen in de jaren 80? En zeker op dit bakje allemaal. Wie hoort ze? Laat het weten via de L1-app.
3: L1. It began Sunday in Berlin. A city whose concrete dividing line is slowly but surely tumbling down.
0: De ganze week, de jongen 80, maar nu de Whispers en de beat goes on. En de beat goes on. Lekker op mij dansen. Dus steeds misschien nu wel met de tandenborstel weer voor de spiegel. Want het is in de jongen 80 ook. Lekker wat cellen de hoor groeien. En luister naar de Whippers.

0: spelen natuurlijk met Lego. Wat dacht je van Playmobil? Hadden we de ganse zolder mee vol liggen. Op dit moment als ik snoe af en toe wel eens een klein beetje met die kraken de trap op gewoon van de zolder. En links weet ik dat er bij Jos een hele grote kist ligt. En die kist openmaak, zinnig door liggen. Die Lego-bluxjes waar ik vroeger van allerlei dingen mee bouwde. Mijn eerste radiostudio staat. Ik dacht van ik ben ooit een radio-dj. En dan had ze van die tegeltjes van Lego, van die veerpuntjes. En dan kostte een plaatspel op tekenen. En die stonden er nog steeds op. Misschien dat je ook nog even een keer van de zolder af kan holen. Nou, daar speelden we mee. Playmobil. En we hadden natuurlijk ook de Rubik's Cube die ik ook kreeg. Ja. En dan moesten de bouw gewoon voor zo'n echte Rubik's Cube. Want die waren het stabieler. Want die bielige dingen van 3 gulden destijds. Nou, die vielen van Alanis Ouderijn natuurlijk. En we hadden natuurlijk in de jaren 80 de bakkies.
1: Ja.
0: En we hebben voorgesteld deze ochtend van wie zit er nou met die bakjes bij jeugd, hè? Wat was toen ook een naam? Of hebben we al alleen namen binnengekregen?
1: Ja, diverse namen zijn binnengekomen. Onder andere van Alex, die had een gereageerd. Regelmatig nog tokkelen met chauffeurs op de A73 met bijnaam was Smokey.
0: Smokey? Smokey. En natuurlijk ergens van afgeleid, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, van de film Smokey and the Bandit.
0: Zo, fantastisch, inderdaad. Ja, ja. Smokey and the Bandit.
1: Nou, ik heb de foto van Alex er ook bij, hè. Een bakkie.
0: Ja, dat is inderdaad een bakkie.
1: Daar staat hij.
0: De Breaker 40 FM. Fantastisch. Zo'n een gootje keurde, zie ik, hè.
1: Ja, ja, precies. En dan never is het eigenlijk zo'n versterker worden, toch?
0: Nee, dat is de voeding.
1: Ah, voeding.
0: Ja, ja.
1: Oh. Oh, versterker voeding.
0: Ja. Eigenlijk zo goed. Flori, goedemorgen. Wel, hallo.
2: Nou, we zitten hier in de wegenbouw.
0: Ja.
2: En het bakje kan we eigenlijk niet missen.
0: Niet?
2: Dus
0: vertel.
2: Met kallen met chauffeurs en zo gaat allemaal. Dus Jieke Bedrijf, Jans, Kurvels, ze hebben ook allemaal hun eigen nummer. Leenaerts, de ganse Mikmak, Derricks, wat ze ook zes. We hebben allemaal hun eigen nummer. Dus het bakje is nog niet verdwenen. Het is nog niet niks kent van vroeger. Dus eigenlijk nog. Noodwendig,
0: ja.
2: Omdat de gebroken,
0: hè,
2: te communiceren.
0: Ja,
2: serieus
0: het
2: al.
0: Ja,
2: ik
0: heb
2: al meteen
0: bereik. Ziek man. Goed zo, dankjewel voor die bijdrage. Straks de film hier van dit soort gave dingen. Zeg ook straks, dan lopen we even binnen via de L-lijn. Heb Jonge Gerritsen zit op mine vrachtwagen was de naam Brugger. De Blue Joker. Ja, dit is ook zo. Hè. We hebben nog veel meer van die break-a-break namen. Eerst terug naar de jaren 80. Wat een gave plaat. Met Phil Collins en Another Day in Paradise.

0: Smith, Mr. Phil Collins. En welkom, ook Dick en Arnold en Kuintje, in de Jorre 80. De Jorre 80, dat ze ook nog een trainingspak had. Neem je op vandaag, neem met van die fluoriserende kleuren. Heerlijk om er gewoon bij te maken. En die foto's allemaal, die zullen ook voorbij komen. En die kent zichzelf ook allemaal verethisch. Door even te gooien onze site L1.nl. Maar we gaan ook even voorbij praten over wat er op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen met de energierekening. Die wordt volgend jaar waarschijnlijk nog ietsjes hoger. Dat komt door de hogere kosten die netbeheerders maken. En die kosten worden doorberekend aan de klant. Volgens netbeheer Nederland moet er volgend jaar veel gebeuren.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Ja, de Zweedse parlementsverkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nek race tussen het centrum linkse blok en het rechtse blok van premier Christensen. Met bijna alle stemmen geteld ligt links onder leiding van de Sociaaldemocraten net voor, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Wat ook belangrijk is, denk ik, is dat de Sociaaldemocraten, die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Ja, de definitieve uitslag komt morgen pas, of mogelijk pas woensdag, ook als de stemmen uit het buitenland zijn geteld.
0: Ja, maar die is morgen, want dan is het natuurlijk Prinsjesdag. En vakbond FNV stelt dat op deze dag de arbeidsvoorwaardenagenda en bijbehorende looneis voor het komende cao-seizoen voor. Vorig jaar zette de grootste vakbond van Nederland in op een loonsverhoging van 6%. En volgens vakbond CNV kwam vrijdag al met zijn nieuwe loonijs.
3: In Turkije zijn gisteren invallen gedaan bij meerdere LHBTI-organisaties. Zeker 26 mensen zijn opgepakt. Volgens deze correspondent stelt de Turkse minister van Justitie dat die organisaties prostitutie faciliteren. Maar daar is heel veel kritiek op.
5: Denk aan kritiek vanuit advocaten, vanuit activisten. Een Turkse mensenrechtenorganisatie heeft al gezegd dat er sprake is van discriminatie door de staat en dat dit angstpolitiek is.
3: Ja, onder president Erdogan staan LHBTI'ers steeds verder onder druk in Turkije.
0: Dan nog even sportnieuws. PSV is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Gisteravond werd met 4-1 tegen Sparta gewonnen. De grote man was Sven Mijnans, die een hattrick maakte. Aan het begin van het seizoen vond hij nog niet eens in de basis.
6: Een paar weken geleden was het nog anders. Toen zat ik 90 minuten op de bank tegen Groningen thuis. En weet je, ik heb echt bewust tegen mezelf gezegd dat het stap voor stapje gaat op dit moment. En daar ben ik elke week en elke dag keihard voor aan het werken. En in het veld, maar ook buiten het voetbal. Dus ik ben blij dat het vandaag eruit komt.
0: En PSV staat nu eerste door een beter doelsaldo dan de nummer 2, en dat is AZ.
3: En verder vandaag op deze 14 september in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam begint het proces tegen een 41-jarige man uit Arkel. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij martelingen en onthoofdingen in zijn vaderland Syrië. En de Primetime Emmys worden uitgereikt in Los Angeles.
0: Oeh, we zijn benieuwd wat er allemaal uitgekomen. Dit is de werk van de Jorre 80 bij L1 en de Jorre 80 Media Overzicht. Maar nu OMD, Forever Live and Die.

0: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
1: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Groter in wonen. Maastricht.
3: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl. Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Bij een woning aan de Zeswegelaan in Heerlen heeft gisteravond een explosie plaatsgevonden. De gevel en de voordeur van het pand zijn daarbij flink beschadigd geraakt. Specialisten en een explosieve verkenner zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Er is zover bekend nog niemand aangehouden. In de schoorsteen van een bijgebouw bij het kasteel in Obicht heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit naar de kasteelweg om het vuur te bestrijden. Volgens een woordvoerder van de brandweer viel de brand zelf mee, maar moesten de brandweerlieden door de houten constructie van het pand extra alert blijven. En Max Verstappen heeft gisteren zijn vierde podiumplaats in 5 weekenden gehaald. De Limburger werd in Madrid tweede. Er werd voor het weekend misschien wel gehoopt op een Verstappen-stunt, omdat alle coureurs te maken kregen met een gloednieuw circuit. Toch werd zichtbaar dat Mercedes en McLaren op papier dus snellere auto hebben. Het weer in Limburg deze ochtend, hier en daar dichte mist. Er valt af en toe lichte motregen. In de namiddag klaart het op en tijdens zonnig weer wordt het ongeveer 23 graden.

0: kijk, die bijnwervels maar lekker mooi. Dit is in de werk van de jaren 80 hier bij LA met de gel in de hoor, videoclips, neon schoudervullingen. En natuurlijk heel veel geweldige muziek van de Sample Mars en Don't You Forget About Me. Dat is zo lekker, jongens. Laat ze binnenkomen allemaal via de L1-app. En oh, deze week te winnen bij ons.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Steven en de gans pakket nemen zich stoor. Als ik het spelen. Een gans koffiepakket. Ruik al lekker, want het is van de koffieboeren. Die ze ook in de jaren 80 had. Maar ja, ja. Die zien daar weer van nu, no, dit jaar. Ne, want het zijn hupsje boeren.
2: Ja, het zijn hupsje boeren.
0: Kijk, ze winnen deze week. Wat moesten we ervoor weten? Dat is het codewoord. Codewoord vandaag is Michael Jackson. Onthoud dat. Michael Jackson, codewoord.
3: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Wat deed jij in de jaren 80? Laat ons weten via de L1. Ik weet zeker, was ik deze in de jaren 80. Misschien ging ze wel met zo'n bakkie, lekker tokkelen. Breekie breek. En volgens mij de Erwin van Eewijk dat ook. Erwin, goedemorgen, jong.
4: Goedemorgen, Erwin. Ja, ik had toen ook een bakkie, hè.
0: Ja, bij ons, hè.
4: En mijn roepnaam was Roscoe.
0: Roscoe. Oh.
4: En ik had een Stabio.
0: Stabo was dat.
4: Basisbak.
0: Ja, oh, zo de grote.
4: Maar hij had 40 gewone kanalen, 40 ja. FM, 40 AM.
0: Zo, hé.
4: 40 kelderkanalen.
0: Nog.
4: En 40 zolderkanalen. En had ik in jullie goed de shuttle-antenne?
0: Ja.
4: Die stonden op een buis van 8 meter.
0: 8 meter?
4: Boven het, op het schuimpje boende.
0: Ja.
4: En dan stond die 6 meter antenne nog bovenop. Die kwam boven het hoezoet. En dan had ik er nog een lineair achter zitten.
0: Oddag!
4: Van 40 watt.
0: Zo!
4: En op een gegeven moment waren ik een vriendelijk ogend. Ja, om 11 had ik dat ding aan gezet, hè. De lineair, van tevoren niet. En een paar uur later stikken de buren aan de deur.
0: Ja, ja,
4: of met dat ding bezig waren, want ze hadden geen beeld meer. Dat
0: is
4: een anekdote,
0: ja. Ja, dankjewel. Zo dat allemaal weer te huren, die jaren 80. Prachtig om met zo'n lineair te knallen. Fozzie, wie hoort sticht, jong?
5: Ja, een BMX was het natuurlijk Fozzie, hè?
0: Ja, dat is
5: altijd gebleven, hè?
0: Ja.
5: Goed zo, schoenendag,
0: hoi. Stefan, dat we er meer binnengekregen vandaan, hè?
2: Ja, er zijn heel veel namen binnengekomen. Ik zit buiten de bakje zo nog de telefooncel. Werkt die ook mee?
0: De telefoon? Oh joh, daar is een foto van. Hebben we
2: ja,
0: van
2: de telefooncel. Ja, het is net echt een bakje, hè? En een telefoon kost er vooral geld, dan moet ze munten inwerpen. Maar een bakje, hoor, natuurlijk gewoon even breekje, kanaaltje 14, oproepkanaal. En dan, hallo, ik ben de Pietel.
0: Pietel, joh. Nou, we hebben een foto binnengekregen van Ruud. Want wat is vooral van Ruud over die telefooncel?
2: Ja, herinnering aan de jaren 80, hè, zo'n groene telefooncel. Hoe 1988 tijdens de kermis in Maasbracht.
0: Met zo'n bandplooibox. Ook hartstikke ziek om mee te maken.
2: Hey, hoor, trouwens, wat dat weet ik dan net. Ik ken wel die telefooncellen van de jaren 90. Maar die Collect Call, wou dat toen nog wel eigenlijk?
0: Collect Call, hey, jong, 80. Dat had ze volgens mij. Dat was volgens mij alleen in Amerika. Dat kostte
2: niet. Nee, maar dat hebben we in, zeg maar in de 90's zo. Daar heb ik zoveel telefoonrekeningen van gepresenteerd gekregen van mijn ouders. Dat kostte nog een beetje. Met een cijfercombinatie kent ze Collect Call. Weet ze, wie wilt u dan doorverbonden worden? Ja, maar mijn ouders natuurlijk.
0: Ja, dat ken ik niet.
2: Maar hoorde dat in de jaren 80 ook dan?
0: Nee, in de jaren 80 moesten kwartjes erin groeien. En heel veel kwartjes. Er waren kwartjes, dat wil ze in weten. Ja,

0: Martijn. Kwart voor negen op de eerste dag van de werk van een ethische CBL-lijn. Hey John!
1: Goedemorgen jongens! Rustig, ik kan zich nog opgeven voor de koffie.
0: Zeker!
1: En code word is natuurlijk Michael Jackson.
0: Ah, wat zit er even klaar, jong. Hoi, hoi! L1. Daar zijn we mee bezig. Eerste dag van de ethische week. Door de ganse week. En jongens, we komen er voor rollen binnen. Zeker over die bakkies. En dat is prachtig om allemaal te huren. Want ik heb zelf vroeger ook zo'n bakkie gehad. Roger, goedemorgen jong.
2: Hey Pascal en Stefan, goedemorgen.
0: Hallo, man.
2: Ja, mijn bekske, noem je naam vroeger.
0: Hutch.
2: En ik heb heel erg veel met een dame gesproken.
0: Jotie.
2: Lady Tosca worden.
0: Lady Tosca. Die klinkt hoor.
2: Die 12 jaar geleden in horecazaak met jij. Tot op een gegeven moment zit er een ooier dame aan de top met een mensen thuis die koffie te drinken en ze zijn van vertellen. Nou wordt ook van vroeger en ze zitten mensen van haar zetten. Toen wordt er vroeger als naam Lady Tosca. Ik ben Hutch. Och jong, wat hebben we weer vrouw gekast, zegt ze. Dus nog leuke herinneringen in hun vergoten.
0: Dankjewel Roger voor die verhaal. En die verhaal hier ook. Doe dat even mee via de L1-app. We hebben van allerlei verhalen binnengekregen.
3: Ja, van allerlei verhalen binnengekregen. Maar die app van ons die is wel echt uitpuilen met al die bakjes. Even kijken. We hebben ook nog in de jaren 80 heb ik een scanner. Wat, ja, dat moet ik even scannen. Wat was dat?
0: En een scanner, daar kostte de politie mee afloesteren.
3: Ah,
0: en ik woonde dan op een ruiver en had ze een Bijlveld, had ze de sluis.
3: Ja.
0: En die kostte door die schippersuren, zeiden ze van... bakboord, de tokkie, en we hebben 13 ton geladen. En dan zeiden ze dat je precies wie ze moest horen.
3: Want Smokey had namelijk ook zo'n scanner. Dus die had en een bakkie en een scanner.
0: Dat is goed. Wil, goedemorgen.
4: Lekker was het wel best, jong. Geweldig.
0: Ja,
4: en de beste koffie hebben we ook wel zin in. Ja. Het code woord van Michael Jackson. Goedjes.
0: Ja, dat is leuk.
3: Volgens mij een beetje twijfelen. De verwarring over bakkie. Hè, de 27 MC, bakkie.
0: En een bakkie koffie.
3: En een bakkie koffie.
0: Werd er nog typisch over 80 waas. Zien de vergeten artiesten die eigenlijk net maar voorbij komen. Met ze nog Hans de Boy. Kent ze die nog?
3: Ja.
0: Was eigenlijk in een Bels. Maar goed, maakte wel Nederlandstalige muziek. Annabel, nu op L1. L1.

0: Pascal.
1: Hallo man.
0: Fijn dat je weer terug bent.
1: Dank je.
0: Week van de 80's. Zou je niet eens Aha en Take on Me kunnen draaien?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dankjewel, joh. Radio, hè?
1: Radio, hè? Door straks in de keers. Eerst Huey Lewis.

0: Nederland. Goedemorgen, welkom.
1: Hallo. Goedemorgen, mannen.
0: Hallo.
1: Ja, ik heb vroeger ook zo'n 27 MC gehad.
0: Echt hoor.
1: En toen was ik een jaar of 14, 15. Ja. Dus ja, dat is al 40 jaar geleden.
0: Oh, wat lang.
1: Pascal, dat is wel van dat goede bouw, joh.
0: 71, hè.
1: Ja, we praten toen ook s'avonds laat en lang en over de lange nachten gaan natuurlijk. Hè, met Cameroy en chauffeurs die voorbij kwamen en dergelijke allemaal. Dus, maar ja, trouwens, ik zit nu 1,5 meter tot boven de grond. En ik heb nog steeds zo'n 27 MC.
0: Echt hoor? Hey, Gurrit, ja, Gurrit,
1: in de auto.
0: Gurrit.
1: Jongens, fijne dagen allemaal. Oh ja, de koffie, lekker man van u. Dus ik zeg Michael Jackson.
0: Michael Jackson, dankjewel voor die verhaal. Deze week hier bij L1, de kansen werkt hier op 80. Codewoord is Michael Jackson.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ortho Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
5: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
4: Ortho Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
7: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
6: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
8: voordeeluitjes.nl.
7: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32...
10: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
11: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels... Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer...

0: Er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
1: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
0: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
0: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder

0: Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn en in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de

maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij benieuwd hoe gedeeld? Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie...

0: meegemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5... bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
0: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Mick Kortenoeven.

Ja, wat was het toch een hit van de London Beat? I've been thinking about you. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM. Samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag maandag, de 14e van september. En bijna 8 minuutjes over 12. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Celine Dion, Howard Carpendale. Maar ook van UB40. Nou, we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. De brandweer is gisteren ben ik uitgerukt voor een losse tak in een boom aan de markt in Panningen. Een voorbijganger zag het gevaar en waarschuwde de hulpdiensten. En een buizerd is afgelopen vrijdagavond uit een autogrill bevrijd in Grubbevorst. Vermoedelijk zat de vogel al vast vanaf Brabant aan de voorzijde van het voertuig. En een brand bij een verlichtingslamp heeft zaterdagmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning aan de Dwarsstraat in Maasbree. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. En in het zwemwater van de Kasteelse Bossen in Horst is blauwalg aangetroffen. Zwemmers worden gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsklachten. Ondanks dat de warmste dagen van het jaar inmiddels voorbij lijken. Nou, ze lijken voorbij, maar dat moet nog blijken. Want morgen wordt het weer warm. We beginnen deze week dus vandaag met 23 à 24 graden. Zeker later in de middag en avond. En morgen wordt het weer drukkend warm. En dan hebben we te maken met temperaturen circa 28 graden. Zover het weer en het nieuws. En je weet het, meer nieuws op de site omroepbnm.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Heel even naar het beloofde land, oftewel Promised Land, met Sako, geassisteerd door Sparkle en Zaza. En over het beloofde land gesproken. Na 3 maanden lang clubloos te zijn geweest, tekende Raf van der Riet in augustus een contract voor 2 jaar bij FC Eindhoven. In het Jan Lauwersstadion sprak Omroep Hossenmaas van der Riet over deze overstap. Nu extra gemotiveerd om hier het wel te laten zien.
1: De 20-jarige 7-nummer, Raf van der Riet, heeft deze zomer het vertrouwde rood-wit van zijn vorige clubs Sparta 18 en PSV Eindhoven ingeruild voor het blauw-wit van FC Eindhoven.
2: Raf, dit is jouw shirt.
3: Ja.
2: FC Eindhoven, je nieuwe club. Maak je dat trots om je naam zo op het shirt gedrukt te zien?
3: Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om je naam achter op je shirt te hebben. Dat is iets moois, denk ik. Dus jawel.
2: Ja, FC Eindhoven, je komt eigenlijk van PSV af. Dus eigenlijk heel kort bij je gebleven met je transfer. Wat waren de beweegredenen om naar FC Eindhoven te transferen?
3: Nou ja, allereerst denk ik dat het belangrijk is dat ik op de leeftijd waar ik nu ben veel ga spelen, veel minuten ga maken en uiteindelijk wedstrijden ga krijgen om mezelf te laten zien.
2: En speelt het dan nog een rol dat je in een vertrouwde omgeving terechtkomt?
3: Het is altijd fijn dat je je niet heel veel hoeft aan te passen. Het is alleen een nieuwe club en nieuwe spelers die je leert kennen, maar verder, het is in dezelfde stad, dus op dat gebied heb ik me niet heel veel hoeven aanpassen.
2: Woon je eigenlijk in Eindhoven?
3: Ja, ik woon op Strijp, een appartementje. Daar ga ik waarschijnlijk wel uit. Ga ik terug bij mijn ouders wonen, sowieso voor een jaartje. Maar voor nu woon ik nog even hier. Ja.
2: Dus terug naar Zevenen?
3: Ja. Nee, Horst. We gaan verhuizen.
2: Horst? Oké. En wat was de reden daarvoor precies?
3: Gewoon weer even terug naar huis. Zoals je weet, de huur is tegenwoordig aardig duur in Eindhoven. Dus dat speelt ook wel mee. Maar ik denk dat het ook goed is als ik gewoon weer even rustig thuis woon. En me volledig focus op wat ik hier op het veld doe.
2: Je bent een tijdje clubloos geweest na PSV. Ja. Hoe was die periode?
3: Moeilijk. Het is nooit leuk, denk ik. Op het begin ben je heel enthousiast dat je een nieuwe stap gaat maken. Het heeft bij mij wat langer geduurd, dus op een gegeven moment word je dan ongeduldig en ga je je afvragen wanneer komt er nou iets. Het is nooit leuk om een tijdje even zonder club te zitten, denk ik.
2: En aan wat voor clubs moeten we dan denken?
3: Ja, van alles. In Nederland, maar ook in het buitenland. Polen, Servië, Spanje, Duitsland.
2: Je hebt contract voor tot 2028. 2 jaar, dat is niet heel lang. Wat wil dat zeggen?
3: Ik heb uiteindelijk hier gesprekken gehad en zijn we er samen uitgekomen dat voor mij 2 jaar denk ik de ideale duur is van mijn contract, omdat ik dit echt zie als een tussenstap. Dus dat ik wel echt de ambitie heb om in ieder geval sowieso in die 2 jaar ergens een stapje omhoog te kunnen maken. Dat ligt natuurlijk volledig aan mijzelf en hoe ik mijzelf laat zien in de wedstrijden.
1: Onder de trouwe supporters van de club is er in ieder geval een gezonde mengeling van hoop en vertrouwen dat Raf het goed gaat doen.
4: Ik denk dat we de mentaliteit van Limburgers goed kunnen gebruiken hier in Brabant.
0: En de filmpje is terug te zien op de social media kanalen van Omroep Horst aan de Maas.

Ja, en opeens wordt het toerental teruggedraaid voor Chapel Roan en Good Luck Bay. Hoe krijg je meer mensen enthousiast voor Noord-Limburg als vakantiebestemming? Met een klassieke reclamecampagne of juist door content creators de regio zelf te laten ontdekken? Steeds vaker kiezen toeristische organisaties voor dat laatste. En een van de deelnemers aan een tweedaagse persreis door Noord-Limburg is Irene, die op Instagram bijna 17.000 volgers heeft. Samen met andere content creators bezoekt ze toeristische locaties en maakt ze foto's en video's voor social media. De reis begint met fly en een bezoek aan een fruitboerderij in Baarlo, waar volop content wordt gemaakt. En volgens Britt Koen, betrokken bij de organisatie, spelen social media een steeds grotere rol bij de keuze voor een vakantiebestemming. Ook fruitteler Suzanne Schertz ontvangt het gezelschap en laat naast haar fruitbedrijf ook haar accommodatie zien. De eerste video's staan inmiddels online, waardoor Noord-Limburg bij duizenden potentiële bezoekers onder de aandacht komt.

Gwen Stefani en The Sweet Escape. 1:02 op deze maandag 14 september. We gaan naar het nieuws. Het weer, uiteraard de situatie op de weg. Te beginnen met het nieuws. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een losse tak in een boom aan de markt in Panningen. Een voorbijganger zag het gevaar en waarschuwde de hulpdiensten. Een tankautospuit van de brandweerpost Panningen kwam ter plaatse. Maar omdat tak zich op een behoorlijke hoogte bevond, werd hulp ingeroepen van de brandweer in Venlo. En die kwam met een hoogwerker naar de markt en verwijderde de tak veilig uit de boom. Het winkelend publiek ondervond daarvan weinig hinder. En de naastgelegen winkels bleven bereikbaar. En voor zover bekend raakte niemand gewond. En een buizerd is afgelopen vrijdagavond uit een autogril bevrijd in Grubbevorst. Vermoedelijk zat de vogel vanaf Brabant vast aan de voorzijde van het voertuig. Eerder op de avond reed de automobilist door Brabant en ter hoogte van Neerkant zagen inzittenden een roofvogel laag over de vlek vliegen. Aanvankelijk leek het erop dat deze auto op tijd wist te ontwijken. Maar bij aankomst in Grubbevorst bleek echter dat de buizerd aan de voorkant van de auto was vast komen te zitten in de autogril. Omdat het bevrijden mogelijk risico's met zich meebracht, werd de brandweer ingeschakeld. Een deel van de autogril werd weggeknipt om de buizerd uit de benarde positie te bevrijden. Na de bevrijding is de roofvogel in een doos geplaatst en werd in dierenambulance ingeschakeld om zich over het dier te ontfermen. En volgens een correspondent leek het dier er naar omstandigheden redelijk aan toe te zijn. We gaan met Grubbevorst naar Maasbree. Een brand bij een verlichtingslamp heeft zaterdagmiddag flinke schade veroorzaakt aan de woning aan de Dwarsstraat in Maasbree. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. De brandweer werd rond 3:15 aanvankelijk gealarmeerd voor een buitenbrand. Kort daarna werd de melding opgeschaald naar een spoedmelding voor een woningbrand op hetzelfde adres. De brand ontstond aan de buitenzijde van de woning ter hoogte van een verlichtingslamp. Het vuur sloeg vervolgens over naar de woning en hierdoor ontstond flinke brand en rookschade. En de brandweer kwam onder meer met een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse. De hoogwerker hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en wisten verdere uitbreiding te voorkomen. In het zwemwater van de Kasteelse Bossen in Horst is blauwalg aangetroffen. De zwemmers worden gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsklachten, ondanks dat de warmste dagen van het jaar inmiddels voorbij lijken. En tussen 1 mei en 1 oktober controleert Waterschap Limburg regelmatig de kwaliteit van de officiële zwemlocaties in natuurwater. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken zoals diarree, ademhalingsproblemen en misselijkheid. En op zwemwater.nl kun je zelf de kwaliteit van het water bekijken. We gaan naar het weer, kijken of we nog kunnen gaan zwemmen. Nou, vandaag is het al mogelijk, 23 en 24 graden. Alleen is het tot later in de middag nog enigszins bewolkt. Maar vanavond en dus later in de middag krijgen we te maken met zonnig weer. Morgen wordt het drukkend warm. En in de middag wordt het weer warm met temperaturen circa 28 graden. Lokaal kan er zelfs 29 graden worden aangetikt op de thermometer. Woensdag, dan wordt het weer anders. Dan krijgen we te maken met de weersomslag. En dan krijgen we te maken met normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dus lager richting de 20 graden. En woensdag trekken er enkele buien over onze regio. We gaan meteen door naar de situatie op de weg. Je wordt op je snelheid gecontroleerd op de A73 Venray richting Venlo. Geldt ook voor de N280 in beide richtingen. Dan de andere meldingen die binnenkomen. N275, de hoogte van Bieringen. Daar staat een auto in de berm bij 15,9. We gaan naar Halen op de Roermondseweg. Daar staat een auto met de knipperlichten aan. Dus de hoogte van Halen op de Roermondseweg. Ook daar even alert zijn. Nou, verder valt het mee wat deze meldingen betreft. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Ja, een van de grotere sterren uit Duitsland, Howard Carpendale. In dit geval met Vielleicht Niemals. Hij luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM, samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is inmiddels 13 minuutjes over half 1 op deze maandag, de 14e van september. De tweede editie van de Stratenloop 7M is afgelopen zaterdag met 740 deelnemers succesvol verlopen. Voor komende edities kijkt de organisatie naar de mogelijkheid om wandelafstanden aan het hardloop-evenement toe te voegen. Een verslag van Omroep Horst aan de Maas.
1: 740 deelnemers zaterdag tijdens de tweede editie van Stratenloop 7M.
2: Top.
1: Het hardloop-evenement dat vorig jaar terugkeerde in de Zevenumse straten, kende zo weer een droge en bovenal succesvolle editie.
3: Ja, we hebben zo dadelijk een hardloopwedstrijd. We beginnen met de 300 meter ouder kindloop. Daarna hebben we de 650 meter voor de wat oudere kinderen. Waarna nog de 1300 meter volgt voor de nog wat oudere kinderen. En dan gaan we van start met de volwassenen afstanden, de 10 kilometer en daarna nog de 5 kilometer.
4: En waarom is het zo belangrijk dat het gehouden wordt hier in Zevenum?
3: Ja, ik denk dat we na heel wat jaren vorig jaar terug weten te brengen. En daar was toen zoveel animo voor dat we dit eigenlijk gewoon ieder jaar willen terug laten keren.
4: Ik heb begrepen dat dit de tweede editie is. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
3: Ja, dit is de tweede editie. De aandachtspuntjes die we vorig jaar hadden, die hebben we dit jaar natuurlijk meegenomen. We hebben wat dingetjes verbeterd. Wat kleine dingetjes als voorbeeld. We hebben dit jaar een startnummer met een chip daarin. Dus geen losse chip meer op de schoenen. Dat zorgt dat de tijdswaarneming nog nauwkeuriger is. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes.
4: En hoe is de sfeer hier een beetje? Hoe reageren de mensen?
3: Ik denk als je hier om ons heen kijkt dat de sfeer al goed is. De eerste optredens zijn al bezig voor de start van de 300 meter. En dan kunnen we er zo dadelijk om 5 uur kan het feestje beginnen. Dan starten we met de eerste afstand.
4: En zou je eens kunnen vertellen over de volgende edities? Gaat er nog iets meer komen?
3: Ja, de volgende editie willen wij overdag ook voor de mensen die helaas niet meer kunnen hardlopen, maar wel nog flinke afstanden kunnen wandelen. Willen wij overdag waarschijnlijk al wandelafstanden toevoegen, wel de wat langere wandelafstanden. En volgend jaar komt er ook een business run voor de bedrijven, die dan in een apart klassement onderling kunnen strijden om een leuke prijs.
0: En ook dit filmpje al te zien op de social media kanalen van Omroep Horst aan de Maas. Ja, afgelopen weekend was het zover. Céline Dion maakte haar comeback in Parijs. Zo'n 35.000 toeschouwers zakten af richting het de paleis waar het allemaal te doen was. Het was een beetje hobbelig in het begin, maar ze revancheerde zich goed. Het was een geweldig optreden. En een van de nummers die ze deed was uiteraard I'm Alive. En dat liet ze ook weer zien.

Even een rustmomentje, lunch live. James Morrison en Feels Like the First Time. Setup DS1 heeft afgelopen zaterdagavond voor een fraaie bekerstunt gezorgd. De jonge ploeg versloeg eredivisionist ADC DS1 met 3-1. Na een nipte nederlaag in de openingsset trok het uiteindelijk overtuigend de overwinning over de streep. En Wittehorst heeft gisteren opnieuw genoegen moeten nemen met een gelijkspel. In de derde competitiewedstrijd van het seizoen bleef het tegen AWC uit Wijchen 0-0. En daarmee deelden ze voor de tweede week op een rij deze punten. En PEC 20 heeft zich overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De ploeg won met 0-2 bij NBC 19 en sluit de poolfase daardoor af met een maximale score van 9 punten uit 3 wedstrijden. Ook Helden verzekerde zich van een plaats in de volgende bekerronde.

En met Sia en met Jean-Paul en Cheap Thrills gaan we richting de klok van 1 uur op deze maandag 14 september. Maar je weet het, elke werkdag lunch live, zo ook morgen weer. Geniet van de middag.

0: Hartog met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode, vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Spinderella.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. In de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond een woning flink beschadigd na een explosie. De schade betreft met name de gevel en de voordeur van het pand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Afgelopen nacht is in Roosteren een auto tijdens de rit in brand gevlogen. Het incident gebeurde op de Hoge Weg. De bestuurder wist zonder kleerscheuren tijdig zijn voertuig te verlaten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Door de zonnige zomer is de druivenpluk op Limburgse wijndomeinen 2 weken eerder begonnen dan normaal. De wijnbouw is inmiddels niet beperkt tot Zuid-Limburg. Ook in Noord-Limburg staan op verschillende plekken wijnranken. Daar hebben 150 vrijwilligers zich aangemeld om mee te helpen bij de druivenpluk. In een woning aan de Mauritslaan in Geleen is vanochtend brand ontstaan. De brandweer kon een half uur na aankomst het sein brandmeester geven. 1 persoon is naar het ziekenhuis overgebracht. Het weer: af en toe lichte regen of motregen, maar gelukkig klaart het vanmiddag op en krijgen we vrij zonnig weer. Het wordt dan zo'n 23 graden. Tot zover het LA Nieuws.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massa-zaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massa-zaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

been snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

0: Overstegen met het LE Nieuws. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die afgelopen donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. 40 andere inzittenden raakten gewond. Onderzocht wordt of de Nederlandse chauffeur op een of andere manier schuld heeft aan het ongeluk. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar. Tussen 2020 en 2025 zijn in deze provincie maar liefst 1468 nesten weggehaald. Volgens deskundigen een logisch gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden de hoornaar het eerst in Zuid-Nederland opdook. En ook gedijt de hoornaar beter bij het relatief warmere weer in Limburg, Brabant en Zeeland. De geelpoothoornaar is gevaarlijk omdat het insect in korte tijd een heel bijenvolk kan uitroeien. Ook de steek van de geelpoothoornaar is voor mensen pijnlijker dan die van wespen en bijen. In de Zeswegenlaan in Heerlen is gisteravond een woning flink beschadigd na een explosie. De schade betreft met name de gevel en de voordeur van het pand. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeente Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de Westelijke Mijnstreek aanpakken. Tot 2030 is behoefte aan 42 tot 64 hectare extra bedrijventerrein, maar er is momenteel maar iets meer dan 20 hectare direct beschikbaar. Volgens de nieuwssite van Zuid-Limburg Vandaag hebben de 3 gemeenten een 3-jarig programma opgesteld. Daarin ligt de nadruk op het beter benutten van bestaande terreinen, verduurzaming en het stimuleren van activiteiten waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Het weer moet nog een beetje opklaren, maar dan komt de zon lekker door en wordt het zo'n 23 graden.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
1: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunssum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
0: Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur van de Nederlandse tourbus die donderdag in Zwitserland verongelukte. Hierbij kwamen 5 mensen om het leven, waaronder een 80-jarige vrouw uit Maastricht. 40 andere inzittenden raakten gewond. Onderzocht wordt of de Nederlandse chauffeur op een of andere manier schuld heeft aan het ongeluk. 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten, ze blijven wel verdachten in de zaak. Het 5-tal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps. Hen werd gevraagd zich te melden als ze na gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. De gemeente Sittard-Geleen gaat samen met de gemeenten Beek en Stijn het tekort aan bedrijfsruimte in de Westelijke Mijnstreek aanpakken. Tot 2030 is behoefte aan 42 tot 64 hectare extra bedrijventerrein, maar er is momenteel maar iets meer dan 20 hectare direct beschikbaar. Volgens de nieuwssite van Zuid-Limburg Vandaag hebben de 3 gemeenten een 3-jaar programma opgesteld. Daarin ligt de nadruk op het beter benutten van bestaande terreinen, verduurzaming en het stimuleren van activiteiten waarbij materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Limburg is in ons land koploper in de bestrijding van de geelpoothoornaar, eerder bekend als de Aziatische hoornaar. Tussen 2020 en 2025 zijn in deze provincie maar liefst 1468 nesten weggehaald. Volgens deskundigen is dat een logisch gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden de hoornaar als eerste in Zuid-Nederland opdook. Ook gedijt de hoornaar beter bij het relatief warmere weer in Limburg, Brabant en Zeeland. De geelpoothoornaar is gevaarlijk, omdat het insect in korte tijd een heel bijenvolk kan uitroeien. Ook de steek van de geelpoothoornaar is voor mensen pijnlijker dan die van wespen en bijen. Het weer: vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijk in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Opnieuw verdwijnen er banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er 70 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcenter in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog een kleine 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcenter, omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Vakbond FNV praat over ruim een week met de Mercedes-directie over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
1: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunssum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
0: 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Het vijftal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps en werd gevraagd zich te melden als zij na het gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. Bij de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds afgelopen donderdag geen meldingen meer binnengekomen over stankoverlast. Vorig weekend en de daaropvolgende maandag en dinsdag kwamen bij de gemeente tientallen meldingen binnen dat het rook naar Braaksel. Ondanks verschillende bezoeken van de milieuinspecteur en navraag bij bedrijventerrein Gemmelot, het waterschap en verschillende boerenbedrijven is niet duidelijk geworden waar de stank vandaan kwam. Het weer, vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: is in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 10:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 10:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
3: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: dat hoor je. Omroep BNR.
1: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. Opnieuw verdwijnen er banen bij Mercedes-Benz in Maastricht. Medewerkers zijn intern geïnformeerd dat er 70 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen. Met het verlies van de arbeidsplaatsen wordt het callcenter in Maastricht opnieuw kleiner. Er werken nu nog een kleine 1200 mensen. 2 jaar geleden verdwenen er 380 banen bij het callcenter, omdat de betreffende afdeling naar Griekenland verhuisde. Vakbond FNV praat over ruim een week met de Mercedes-directie over een sociaal plan voor de getroffen werknemers. Bewoners van de Heerlense wijk Zeswegen zijn enorm geschrokken van de forse explosie gisteravond in hun wijk. De gevel en voordeur van een woning in de Zeswegenlaan raakte hierdoor zwaar beschadigd. Verslaggever Frank Monen.
2: Ja, iedereen heeft het eigenlijk wel gehoord gisteravond, de explosie in Zeswegen. Het was zelfs tot in Brunssum en Heerderheide te horen, zeggen mensen. Eerst een sissend geluid van 10 tot 20 seconden en vervolgens een enorme knal. Vermoedelijk een vuurwerkbom. Mensen denken ook dat het een gerichte aanslag was op de bewoner van het huis. Die was gelukkig niet thuis, daardoor vielen geen gewonden, maar is er wel een enorme ravage.
1: 2 verdachten in de zaak rond webshop Powercaps blijven voorlopig vastzitten. 3 anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Het vijftal werd vorige maand aangehouden tijdens een inval in Nut, waar volgens justitie designerdrugs en verboden medicijnen werden gemaakt. Vorige week deden politie en justitie een oproep aan voormalige klanten van Powercaps en werd gevraagd zich te melden als zij na het gebruik van middelen van Powercaps gezondheidsklachten hadden gekregen. Bij de gemeente Sittard-Geleen zijn sinds afgelopen donderdag geen meldingen meer binnengekomen over stankoverlast. Vorig weekend en de daaropvolgende maandag en dinsdag kwamen bij de gemeente tientallen meldingen binnen dat het rook naar Braaksel. Ondanks verschillende bezoeken van de milieuinspecteur en navraag bij bedrijventerrein Gemmelot, het waterschap en verschillende boerenbedrijven is niet duidelijk geworden waar de stank vandaan kwam. Het weer, vrij zonnig bij 23 tot 24 graden en drukkend warm. Vannacht koelt het af naar 16 graden en is er kans op mist.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

De brandweer is gistermiddag uitgerukt van een losse tak in een boom aan de markt in Panningen. Een voorbijganger zag het gevaar en waarschuwde de hulpdiensten. Een brand bij een verlichtingslamp heeft afgelopen zaterdagmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning aan de Dwarsstraat in Maasbree. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. En een buizerd is vrijdagavond uit een autogril bevrijd in Grubbevorst. Vermoedelijk zat de vogel al vanaf Brabant vast aan de voorzijde van het voertuig. In het zwemwater van de Kasteelse Bos in Horst is blauwalg aangetroffen. Zwemmers worden gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsklachten, ondanks dat de warmste dagen van het jaar inmiddels voorbij lijken. Nou, en we hebben het meteen over de warmste dagen. Ja. Wat gaat het weer doen vannacht? Waait het zwak en is het helder? Temperaturen 15 à 16 graden. Er kunnen mistbanken ontstaan. Morgen temperaturen 28 à 29 graden. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Meer dan 1300 geplande woningen in Pelemaar staan op de gemeentelijke volgordelijsten, waarmee voorrang wordt gevraagd bij de verdeling van schaarse stroomcapaciteit. Grote projecten zoals bij de Eckersweg, Bakkersweg in Panningen, Panningen-Zuid, Kuukven in Baarlo en De Hoek in Meil behoren tot de plannen waarvoor de gemeente probeert eerder ruimte op het elektriciteitsnet te krijgen. Bart Nelissen sprak wethouder van Pelemaar Erik Nijssen.
1: De reële inschatting is dat die de komende 10 jaar niet in aanmerking komen voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
2: 10 jaar, dat is lang.
1: Dat is gigantisch lang. Dat is bijna niet te overzien. Maar dat is, dat is wel de reële werkelijkheid.
2: Ondertussen wordt er wel nog gewerkt aan verzwaring onder andere.
1: Ja, er is een heel netwerk uitgelegd van wat er allemaal gaat gebeuren. Er komen nieuwe hoogspanningstracées. Dus hoogspanningsmasten zoals nu in beeld staan. Er komen nieuwe onderstations bij om stroom te verdelen. Er komen, om een beeld te vormen, 1 op de 3 straten in Nederland moet open om nieuwe infra aan te leggen voor de elektravoorzieningen. Dus dat is een monsterklus en die staat ingepland om die de komende 10 jaar te realiseren. En dat moet gebeuren.
2: Ja, de 10 jaar, dat het ook voor bijvoorbeeld ontwikkelaars die mogelijk ook grond hebben gekocht of kosten hebben gemaakt, vergunningen misschien aan het vragen zijn.
1: Ja.
2: De vraag is of dat allemaal dan door kan gaan.
1: Ja, dat is zeker de vraag. En de gemakkelijkste oplossing zou zijn van ja jongens, wij kunnen er ook niks aan doen. Wij wachten af tot we stroom krijgen van de Nexus en voor de rest niet. Maar wij denken toch echt dat we moeten kijken naar alternatieve oplossingen om bijvoorbeeld los van het elektriciteitsnet stroom te kunnen voorzien.
2: Waar moeten we dan aan denken?
1: Nou, dan moet je eigenlijk denken, als je hem heel plat slaat, als we een woonwijk hebben van 200 woningen, komt daar normaal gesproken 1 grote kabel binnen en die wordt vertrokken naar 200 woningen. Mm-hmm. En op die kabel zit de aansluiting van Enexis in dit geval. Als we die aansluiting niet krijgen, kunnen we ook zeggen, we gaan zorgen dat we zelf een energievoorziening hebben die we erop aansluiten. En dan kunnen we evengoed die 200 woningen van stroom voorzien. Maar die elektrovoorziening moet er dan wel zijn. En dan moet je dus denken dat we zelf stroom moeten gaan produceren. Zonnepanelen, windmolens, kerncentrale. Er zijn diverse mogelijkheden om stroom te voorzien. En dan moeten we nog de medewerking hebben van de energiebedrijven om dat mogelijk te maken. Want officieel, volgens de regelgeving op dit moment, mag dat nog niet.
2: Dus het lijkt eigenlijk makkelijker dan het is. Makkelijker.
1: Het lijkt al heel ingewikkeld en het is nog veel ingewikkelder.
2: Okay, ja. Dus het is dus niet zozeer dat de gemeente zegt, oh, we gaan hier een stationtje erbij bouwen en dat hebben we geregeld.
1: Nee, technisch gezien kan het allemaal. Regeltechnisch hebben we toch nog wel wat hindernissen te nemen. Off-grid oplossing, dus woonhuizen die totaal niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn, mag wel al. Maar daar moet wel nog van alles van aan regelgeving aan vooraf gaan.
2: Ja. Maar dat lijkt me ook niet zo heel snel een keuze, denk ik.
1: Nou, als je kunt kiezen tussen een woonhuis zonder stroomvoorziening of een woonhuis zonder stroom of 10 jaar geen woning, is dat toch een reële keuze, denk ik.
2: Ja. Dan ga je natuurlijk ook anders denken.
1: Ja, klopt. En daar zitten we op dit moment wel heel erg over na te denken van hoe kunnen we hier nou iets betekenen.
2: Dus daar zijn plannen voor?
1: Ja, daar wordt over, goed over nagedacht. We zijn ook aan het lobbyen richting wetgeving om te kijken om dingen mogelijk te maken.
2: Ja.
1: Heel simpel voorbeeld, in principe mag je niet stroom leveren aan je buurman op jouw aansluiting. Terwijl dat misschien wel een oplossing kan zijn. Denk aan een woningkabelsplitsing. Als je de kabel splitst en er komt een extra huis bij, dat extra huis zou geen stroomaansluiting krijgen. Maar zou bijvoorbeeld wel met een mogelijkheid op het andere huis aangesloten kunnen worden. Dan heb je andere problemen waarschijnlijk dat je dan te weinig stroom hebt om 2 huizen tegelijkertijd alle stroomvoorziening te hebben. Dus daar liggen uitdagingen, maar er liggen wel mogelijkheden.
2: Ja. En je hoort ook veel mensen die tegenwoordig een thuisbatterij hebben. Is dat nog een optie?
1: Dat is zeker een optie. Alleen die thuisbatterij moet ook gevoed worden natuurlijk. Zodra die leeg is, zal er nieuwe stroom in moeten.
2: Dus er is altijd stroom ergens nodig?
1: Nou ja, goed, dat kan ook met zonnepanelen of met een privé windmolentje, klein windmolentje. Of eventueel, we hebben in onze gemeente 5 grote windmolens staan. Die zouden we in theorie ook in kunnen zetten voor onze eigen oplossingen.
2: Ja. Kan een wijk daadwerkelijk worden gebouwd zonder te hoeven te wachten op die uitbreidingen van dat elektriciteitsnet?
1: Bouwen kan wel. Maar we hebben, ja, daar hebben we stroom voor nodig, maar dat kan opgelost worden. In het meest slechte geval natuurlijk met een dieselaggregaat. Dan zouden we kunnen bouwen. Maar wonen zonder stroomaansluiting is op dit moment niet mogelijk.
2: Nee.
1: Daar moeten we echt, echt mee aan de slag om dat mogelijk te maken.
2: Ja. Dit is nogal een grote opgave.
1: Zeker. Ja. Het is een uitdaging voor iedereen die hiermee bezig is. Om hier iets voor mogelijk te gaan maken. En het slechtste geval moeten we mensen teleurstellen en zeggen dat ze 10 jaar moeten wachten om een nieuwe woning te kunnen betrekken.
2: Ja.
1: Nou, dat is iets wat je helemaal niet wil, wil natuurlijk.
2: Maar wel een reëel scenario, daar moeten we rekening mee houden.
1: Qua aansluiting op het huidige elektriciteitsnet is dat de reële optie. Ja.
2: Ja.
0: Jorde Bach-Nelissen in gesprek met wethouder van PLMA's, Erik Nijssen.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Julio Iglesias met Causas de la Vida. En dit allemaal rond de klok van 6:30. We gaan naar het nieuws. De brandweer is gistermiddag uitgerukt voor een losse tak in een boom aan de markt in Panningen. Een voorbijganger zag het gevaar en waarschuwde de hulpdiensten. Een tankautospuit van de brandweerpost Panningen kwam ter plaatse. Omdat de tak zich op een hoogte bevond, werd de hulp ingeroepen van de brandweer Venlo. Die kwam met een hoogwerker naar de markt en verwijderde de tak veilig uit de boom. Tijdens de werkzaamheden werd de directe omgeving rond de boom gedeeltelijk afgezet. Het winkelend publiek ondervond daar weinig hinder van. De naastgelegen winkels bleven bereikbaar. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Een brand bij een verlichtingslamp heeft afgelopen zaterdagmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning aan de Dwarsstraat in Maasbree. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. De brandweer werd aanvankelijk gealarmeerd voor een buitenbrand. Kort daarna werd de melding opgeschaald naar een spoedmelding voor een woningbrand op hetzelfde adres. De brand ontstond aan de buitenzijde van de woning ter hoogte van een verlichtingslamp. Het vuur sloeg vervolgens over naar de woning. Hierdoor ontstond flinke brand- en rookschade. De brandweer kwam met onder meer een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse. De hoogwerker hoefde uiteindelijk niet te worden ingezet. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle en wisten verdere uitbreiding te voorkomen. En in Buizert is vrijdagavond uit een autogril bevrijd in Gribbevorst. Vermoedelijk zat de vogel al vanaf Brabant vast aan de voorzijde van het voertuig. Eerder op de avond reed de automobilist door Brabant. Ter hoogte van Neerkant zagen de inzittenden een roofvogel laag over de weg vliegen. Aanvankelijk leek het erop dat deze de auto op tijd wist te ontwijken. Bij aankomst in Gribbevorst bleek echter dat de Buizert aan de voorkant van de auto vast was komen te zitten in de autogril. Omdat het bevrijden mogelijk risico met zich meebracht, werd de brandweer ingeschakeld. Een deel van de autogril werd weggeknipt om de Buizert uit de benarde positie te bevrijden. Na de bevrijding is de roofvogel in een doos geplaatst en werd een dierenambulance ingeschakeld om zich over het dier te ontfermen. En volgens een correspondent leek het dier er naar omstandigheden redelijk aan toe te zijn. In het zwemwater van de Kasteelse Bossen in Horst is blauwalg aangetroffen. Zwemmers worden gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsklachten, ondanks dat de warmste dagen van het jaar inmiddels voorbij lijken. In augustus waarschuwde het waterschap voor botulisme en blauwalg vanwege de aanhoudende warmte. Tussen 1 mei en 1 oktober controleert waterschap Limburg regelmatig de kwaliteit van de officiële zwemlocaties. Blauwalgen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals diarree, ademhalingsproblemen en misselijkheid. Op zwemwater.nl kun je zelf de kwaliteit van het water bekijken. We gaan meteen door naar het weer. Vannacht koelt het af tot 15 à 16 graden. Hier en daar ontstaan mistbanken. Morgen op de dag is het geruime tijd zonnig. Het wordt drukkend warm. En in de middag wordt het zomers warm met temperaturen tot 27 à 28. Lokaal is zelfs 29 graden mogelijk. Vanaf woensdag komen er duidelijk lagere temperaturen dan morgen met maxima rond de 20 graden op onze thermometer te staan. En dit zijn de gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl en in de makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Sade, Smooth Operator. Dit allemaal tijdens een nieuwsuitzending, De Dag van Hier. Een co-productie van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Na 3 maanden lang clubloos te zijn geweest, tekende Raf van der Riet in augustus een contract voor 2 jaar bij FC Eindhoven. In het Jan Lauwers Stadion spraken we van der Riet over deze overstap, nu extra gemotiveerd om het hier wel te laten zien.
1: FC Eindhoven, je nieuwe club. Maak je dat trots om, je naam zo op het shirt gedrukt te zien?
2: Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk om je naam achter op je shirt te hebben. Dat is iets moois, denk ik. Dus jawel.
1: Ja, FC Eindhoven, je komt eigenlijk van PSV af. Dus eigenlijk heel kort bij je gebleven met je transfer. Wat waren de beweegredenen om naar FC Eindhoven te transferen?
2: Nou ja, allereerst denk ik dat het belangrijk is dat ik op de leeftijd waar ik nu ben veel ga spelen, veel minuten ga maken en uiteindelijk wedstrijden ga krijgen om mezelf te laten zien.
1: En speelt het dan nog een rol dat je in een vertrouwde omgeving terechtkomt?
2: Het is altijd fijn dat je niet heel veel hoeft aan te passen. Het is alleen een nieuwe club en nieuwe spelers die je leert kennen, maar verder, het is in dezelfde stad, dus op dat gebied heb ik me niet heel veel hoeven aanpassen.
1: Woon je eigenlijk in Eindhoven?
2: Ja, ik woon op Strijp, een appartementje. Daar ga ik waarschijnlijk wel uit. Ga ik terug bij mijn ouders wonen, sowieso voor een jaartje. Maar voor nu woon ik nog even hier. Ja.
1: Dus terug naar Zevenaar?
2: Ja. Nee, Horst. We gaan verhuizen.
1: Horst. Oké. En wat was de reden daarvoor precies?
2: Gewoon weer even terug naar huis. Zoals je weet, de huur is tegenwoordig aardig duur in Eindhoven. Dus dat speelt ook wel mee. Maar ik denk dat het ook goed is als ik gewoon weer even rustig thuis woon. En me volledig focus op wat ik hier op het veld doe.
1: Je bent een tijdje clubloos geweest na PSV. Ja. Hoe was die periode?
2: Moeilijk. Het is nooit leuk, denk ik. Op het begin ben je heel enthousiast dat je een nieuwe stap gaat maken. Het heeft bij mij wat langer geduurd, dus op een gegeven moment word je dan ongeduldig en ga je je afvragen wanneer komt er nou iets. Maar het is nooit leuk om een tijdje even zonder club te zitten, denk ik.
1: En aan wat voor clubs moeten we dan denken?
2: Ja, van alles. In Nederland, maar ook in het buitenland. Polen, Servië, Spanje, Duitsland.
1: Je hebt contract voor tot 2028. 2 jaar, dat is niet heel lang. Wat wil dat zeggen?
2: Ik heb uiteindelijk hier gesprekken gehad en zijn we er samen uitgekomen dat voor mij 2 jaar denk ik de ideale duur is van mijn contract, omdat ik dit echt zie als een tussenstap. Dus dat ik wel echt de ambitie heb om in ieder geval sowieso in die 2 jaar ergens een stapje omhoog te kunnen maken. Dat ligt natuurlijk volledig aan mijzelf en hoe ik mijzelf laat zien in de wedstrijden.
3: Onder de trouwe supporters van de club is er in ieder geval een gezonde mengeling van hoop en vertrouwen dat Raf het goed gaat doen.
4: Ik denk dat we de mentaliteit van Limburgers goed kunnen gebruiken hier in Brabant.

maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Ja, goede wijn behoeft geen krans. Het was inderdaad Rowenhezen met leidingwater. Setup DS1 heeft afgelopen zaterdagavond voor een fraaie bekerstunt gezorgd. De jonge ploeg versloeg eredivisionist ADC SD1. Setup DS1 heeft afgelopen zaterdagavond voor een fraaie bekerstunt gezorgd. De jonge ploeg versloeg eredivisionist ADC DS1 met 3-1. Na een nipte nederlaag in de openingsset trok het uiteindelijk overtuigend overwinning over de streep. En PEC 20 heeft zich overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van het bekertoernooi. De ploeg won met 0-2 bij MBC 19 en sluit de poolfase af met een maximale score van 9 punten uit 3 wedstrijden. Ook Helden verzekerde zich van een plaats in de volgende bekerronde. En Wittenhorst heeft gisteren opnieuw genoegen moeten nemen met een gelijkspel. In de derde competitiewedstrijd van het seizoen bleef hij tegen AWC uit Wijchen 0-0. En daarmee deelden ze voor de tweede week op een rij de punten.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Ja.
1: Will Smith en Miami in de nieuwsuitzending De Dag van Hier van 14 september. En over 14 september gesproken. We gaan meteen naar onze jarige. 14 september, vieren feest, Jan Strik. Omdat hij 86 is geworden vandaag. Hij woont in Grashoek aan de Helena Weenseweg. Meissen Giezen aan Zeelen in Pallingen is ook jarig. Hij wordt geen 86, nee, haalde maar 80 jaar vanaf. Hij wordt vandaag 6 jaar. En Leonor Gielen uit Baarlo aan de Meerwijkstraat viert ook feest. Rond de 80 jaar. Zo ook Nel Dirk. Zij wordt geen 80, nee, zij viert haar 68ste verjaardag. Zij woont in Helden aan Stokker. Van harte gefeliciteerd. Maak er nog een gezellige maandagavond van. Misschien heb je gisteren al gefeest. Hoe dan ook, blijf gezond of word gezond.

Ja, en na deze mooie roffel als einde van het nummer van Zwart-Wit van Frank Boeien gaan we richting Céline Dion. Want haar optreden afgelopen weekend begon ook met een roffel. En daarmee willen we afscheid nemen van de dag van hier. Nog een hele fijne avond en tot een volgende keer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
1: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
0: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: This is Paul H. Taylor from San Francisco, California, and you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van het programma Country Heroes. Het is maandag 14 september. En je luistert naar aflevering nummer 1233 van het programma, wat al wekenlang, jarenlang, maandenlang, eigenlijk op de vaste maandag voorbij komt van 7 tot 8 uur. En dan zijn we begonnen met Alan Jackson en Where Were You When the World Stopped Turning uit 2001. En als je heel goed naar de tekst hebt geluisterd, dan kun je al eens een beetje raden of een vermoeden hebben waar dit liedje eigenlijk precies over gaat. Daar kom ik zo direct op terug. Alan Jackson, dus daar zijn we dus mee begonnen. Hij scoorde er wel trouwens een heel grote hit mee. Natuurlijk van harte welkom. Leuk dat je luistert. En het programma met countrymuziek in de breedste zin des woords. En soms kan het ook wel eens heel erg verrassend uitpakken. Want ja, het zijn niet allemaal bekende nummers die je in dit uur voorbij hoort komen. Maar nu is het 14 september. Enkele dagen geleden op vrijdag, de 11e september, was er natuurlijk enorm veel aandacht voor de aanslagen in Amerika die destijds op die bewuste dag, op een dinsdag zelfs, 11 september 2001, daar in Amerika hebben plaatsgevonden. Heel veel op radio en tv werd er dan aandacht aan besteed. En zeker nu, omdat het alweer 25 jaar geleden is. En voor mij persoonlijk is het eigenlijk toch ook wel een herinnering aan, ja, hoe we op dat moment met radio omgingen. Want ook hier bij Omroep PNM hadden we er destijds mee te maken. Toen op dat moment hadden we onze plek op de schoolstraat hier in Panningen. En ja, daarna, ik had op de maandag toen altijd al Country Heroes uitgezonden en Poparchief. En een hele vrolijke uitzending. Ik hoefde er de playlist van destijds maar even op na te slaan. En een dag later veranderde er heel veel. En dat komt dus in dit uur voorbij. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het programma Poparchief straks van 8 tot 9. Ook met ondergetekende Leon en Thijs achter de knoppen. En dan hebben we nog van 9 tot 10 uur, zoals gebruikelijk, Kevin Schatterie met Kevin Draait Door. En dan tot de klok van 10 uur. Dit programma kun je zoals altijd beluisteren via onze website hier bij Omroep PNM. www.omrooppnm.nl 92.5 is natuurlijk onze frequentie. Maar je kunt hem natuurlijk ook via onze website beluisteren. Dus www.omrooppnm.nl dat heb ik net al eigenlijk al genoemd. Maar je kunt hem ook natuurlijk ook via de andere mogelijkheden nog beluisteren. Onder andere inderdaad als het via de website is, achteraf. En dat kan tot ongeveer zo'n 2 dagen na deze uitzending. Zie ervoor de dag van uitzending en het uur van uitzending. Maar dat geldt voor al onze overprogramma's die op de radio voorbij komen. Ja, mijn naam is Leon Jacobs. Aflevering nummer 1233 en voor Thijs is het aflevering nummer 609. Ja, de vorige weken was ik er even niet vanwege vakantie. Dus ik hoop dat je natuurlijk die periode heel goed door bent gekomen. Nu dus weer helemaal terug. Ja, en Alan Jackson, het liedje wat we zojuist hadden, dat schreef hij toen hij eigenlijk met een ochtendwandeling bezig was geweest. Hij kwam thuis en toen zette hij de tv aan en toen was er van alles wat aan de hand in New York. Dat was dus op de ochtend van die aanslagen. En toen dacht hij van, ik wil er toch een liedje over schrijven, maar hoe ga ik dat doen? En dat vond hij wel heel erg moeilijk, want hij zegt van, ja, ik wil niet iemands mening gaan vertolken, maar gewoon proberen zijn eigen gevoelens te uiten. Ik denk dat hij daar denk ik wel heel goed in geslaagd is. Laten we eens gaan luisteren naar twee andere artiesten die dat ook hebben gedaan destijds, maar dan in de nasleep, eigenlijk een jaar later en ook 2 jaar later. En hebben we twee voorbeelden heb ik daarvoor uitgekozen. We gaan naar Toby Keith in 2002 met My List en daarna The Eagles, want zij hebben 2 jaar later bij het uitbrengen van een speciaal verzamelalbum een extra nummer opgenomen, wat ze later ook live gespeeld hebben. Hole in the World. Maar dat alles heeft te maken dus met 11 september. Ik zou zeggen, toch wel heel veel luisterplezier. En hier is Toby Keith.
1: 2002.

0: En ja, dat waren de Eagles met Hole in the World. En dat was in 2003 en toen brachten ze dat uit op een compilatie. The Very Best of the Eagles. Eigenlijk zo'n beetje als een soort bonus track. Enkele jaren later hebben ze dat trouwens ook gedaan. Toen ze voor het eerst na heel veel jaren met nieuw plaatwerk kwamen. Met het album Long Road Out of Eden. Een dubbel cd zelfs. En ja, er zijn toen exemplaren verschenen waar dat Hole in the World als extra, als bonus erop stond. Maar dit was ook, hebben Don Henley en Glenn Frey geschreven naar aanleiding van de aanslagen van 11 september. En beste luisteraars, voor degenen die het programma natuurlijk digitaal willen volgen, dat kan ook. Voor de gemeente Pelemaas is het, als het via de kabel gaat, het digitale kanaal 781. Voor de gemeente Bezo 918. En via glasvezel, dan gaat het via KPN Accessible en Telford kanaal 1053. We gaan naar een samenwerking tussen Emmylou Harris en niemand minder dan de vroegere zanger-gitarist van Dire Straits, Mark Knopfler. Ze hebben ooit gezamenlijk een album gemaakt, All the Road Running. Ik kwam tot de ontdekking dat er één liedje op staat en dat gaat ook rechtstreeks, heeft dat te maken met de ervaringen, of ja, zeg maar, hun reactie op 11 september 2001. Met als titel If This Is Goodbye. Dit zijn Mark Knopfler en Emmylou Harris.
1: 2006.

distant beach. Cross of white, a hero dies. Sacrifice for me.

0: Ja, heel erg bijzonder. De Oak Ridge Boys met Sacrifice For Me op het album It's Only Natural uit 2011. Wist je dat zij maar de een van de langst bestaande groepen ter wereld zijn? Want oorspronkelijk zijn ze ooit begonnen in 1943, moet je eens nagaan. Vandaag de dag is het een kwartet zangers. En vandaag de dag bestaan uit Dwayne Allen op leadzang, William Lee Golden, de baritonzang, Richard Serban op baszang en Ben James ook als tenor. En ooit was de groep begonnen in 1943, Woody Fowler en de Georgia Clodhoppers. Er werd al binnen gauw genoeg al bekend als de Oak Ridge Quartet. En vooral zijn ze in eerste instantie eigenlijk bekend geworden eigenlijk, in Amerika via gospel music. Er heeft later eigenlijk wat ontwikkelingen plaatsgevonden dat ze ook de country muziek omarmden, maar ook wat betreft de popmuziek. En eigenlijk vanaf de jaren 50 heten ze eigenlijk, nee, vanaf de jaren 60 eigenlijk, zijn ze zich de Oak Ridge Boys gaan noemen. En waarom Oak Ridge Boys? Want daar komen ze eigenlijk vandaan. Oak Ridge is een plaats in Tennessee. En de groep bestaat dus vandaag de dag nog altijd, maar niet meer met de oorspronkelijke leden van destijds zoals ze ooit zijn begonnen. Maar het zijn wel heren van in de 80 inmiddels. Maar dit album kwam uit 2011. Ook de Charlie Daniels Band hebben op een gegeven moment een nummer aangedragen. En dan op het album Redneck Fiddlin' Man. En schrijf het jaar 2002. Dus een jaar na de aanslag kwamen de Charlie Daniels Band, die we in Nederland met name kennen via het hitsucces The Devil Went Down to Georgia. De Charlie Daniels Band gaan we nu beluisteren met The Last Fallen Hero. En daarna gaan we naar Mary Chapin Carpenter met dit bijzondere verhaal over Grand Central Station.
1: 2002.

0: En beste luisteraars, zoals je zult wel gemerkt hebben, het is toch wel weer een hele speciale uitzending van Country Heroes. Er komt niet echt van die vlotte liedjes voorbij. Maar voor degenen die misschien later weer ingeschakeld, heeft alles te maken met het feit dat we net een paar dagen geleden 11 september zijn gepasseerd en 25 jaar geleden vonden de aanslagen in Amerika plaats. En ik kan me nog herinneren van 25 jaar geleden hoe we hier bij Omroep PNM ermee omgingen. We kregen daarna te horen van welke liedjes dat je voorlopig even niet mag draaien. Maar in ieder geval aangepaste uitzendingen hadden we destijds. En in mijn herinnering staat eigenlijk zo'n beetje dat zeker wel 2 tot misschien wel 3 weken geduurd heeft voordat alles weer een beetje normaal werd. Dat je weer eigenlijk gewoon je vrije gang kon gaan en dan weer van alles mocht draaien wat je wilde. En dit was een heel bijzonder liedje. Mary Chapin Carpenter, Grand Central Station. Een liedje dat heeft de inspiratie gehaald uit een interview met iemand die daar werkt bij Ground Zero. En dat had ze dan gezien op tv. En toen heeft ze een liedje geschreven vanuit het perspectief van die werker daar bij Ground Zero. En dat gezet op het album Between Here and Gone in 2003. Dan hebben we de Dixie Chicks. Althans, vandaag heten ze de Chicks. Maar destijds in 2002 heten ze nog de Dixie Chicks. Toen brachten zij een album uit, Home. En deze damesgroep hebben zeer opvallend op 21 september 2001, op het einde van de nationale rouw, toen er een speciale inzamelingsactie werd gehouden, wat op tv werd uitgezonden en ook wereldwijd zelfs te zien was, daar hebben ze een liedje gebracht wat ze toen voor het eerst brachten. En een jaar later, toen brachten ze het uit op een cd. We gaan alvast beluisteren de Dixie Chicks zoals ze het toen op cd uitbrachten. I Believe in Love.
1: 2002.

0: I Believe in Love van de Dixie Chicks op het album Home uit 2002. Ja, beste luisteraars, net op het moment dat ik heel even weg was op vakantie, kwam het verschrikkelijke nieuws binnen over het overlijden van Dolly Parton op de leeftijd van 80 jaar. Er is veel gezegd, geschreven, gehoord over deze dame de afgelopen tijd. Ze is een van de grootste sterren uit de Amerikaanse countrymuziek. En ik wil hem even mee terugnemen naar 1974. Toen nam zij afscheid van haar partner Porter Wagoner bij een tv-show waar ze een aantal jaren samen aan gewerkt hebben. En zo'n beetje als afscheidsliedje heeft ze toen het volgende nummer geschreven. En wie had ooit kunnen bedenken dat dit uit zou groeien tot een van de grootste successen aller tijden. Ze heeft het wel gezet op het album Jolene, wat in 1974 uitkwam. En dit was werkelijk waar de allereerste opname ooit en de originele versie van I Will Always Love You van Dolly Parton. Twee keer heeft ze daarmee nummer 1 gestaan in twee verschillende versies. Daarna naar haar allereerste hitsucces.
1: Herinnert u zich deze nog?

Ja. De allereerste single was dit ooit. Nee, niet de allereerste single. Ja, allereerste single ooit die de hitlijsten haalde in de Amerikaanse country charts. Nummer 24 in 1966. Er kwam zelfs een album uit. Hello, I'm Dolly. Haar debuutalbum. Beste luisteraars, ja, dit is alvast Country Heroes voor dit moment. Zo dadelijk naar Popparchief ook weer een speciale uitzending. Maar we gaan eindigen met een liedje. Je zou denken dat oude Opus Love You in de versie van Dolly Parton ooit nummer 1 heeft gestaan. Nee, nummer 2. Want de Dolly Dots stonden ooit nummer 1 met, je weet wel, Love Me Just a Little Bit More. Maar werkelijk waar, met kerstmis 1983 gebeurde het wel. Het 7 jaar oude liedje You Are, dat haalde de eerste plaats hier in Nederland met kerstmis. Dit is ze, Dolly Parton nog eenmaal met You Are.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
1: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
0: De Onderzoekraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
2: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
0: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Beste luisteraars, van harte welkom bij een uurtje poparchief op de vaste maandag. Het is maandag 14 september en zoals gebruikelijk op dit tijdstip, op dit uur, op dit moment, wekelijks komt er dan het programma Poparchief voorbij. Aflevering nummer 1397 intussen met ondertekende Leon Jacobs, presentator, samensteller en de mondelende presenterende Pophansklopedie. En de techniek wordt dus altijd gedaan door Thijs Janssen voor de 608e keer intussen. En dit programma komt vrijwel altijd live voorbij hier vanuit de schoot van Merwijkstraat hier in Panningen, hier bij Omroep PNM. En we zijn begonnen met de Amerikaanse band Live en het prachtige liedje Overcome. Daar zit een prachtig verhaaltje bij waarom ik dat als opening heb gekozen in deze uitzending. En want het liedje komt uit 2001 vandaan. Beste luisteraars, dit programma net als goud van Merwijkstraat hier in Panningen, hier bij Omroep PNM. En we zijn begonnen met de Amerikaanse band Live en het prachtige liedje Overcome. Daar zit een prachtig verhaaltje bij waarom ik dat als opening heb gekozen in deze uitzending. En want het liedje komt uit 2001 vandaan. Beste luisteraars, dit programma net als al onze overige programma's

0: mogelijkheden. Ja, zojuist hadden we Country Heroes. Straks hebben we nog van 9 tot 10 uur hebben we nog Kevin Schatterie met zijn programma Kevin Draait Door. En je zult wel gemerkt hebben de afgelopen weken van, hey, waar was die toch? De wandelende presenterende popbandsgroepen die toch vrijwel altijd live op de radio te horen. Ineens is hij er eventjes niet. Ja, dat was vanwege vakantie. Eventjes weg geweest vanwege vakantie. En vorige week was het zelfs zo dat Thijs Jansen dat waar heeft genomen met de uitzending. Net als trouwens bij Country Heroes vorige week. Dus dan had je eigenlijk Country Heroes en Poparchief non-stop. Maar dat is nu dus weer heel anders. Nu dus met de ondertekende, met presentatie en ook de samenstelling daarbij. We zijn begonnen met Live met Overcome. Op 18 september 2001 verscheen het nieuwe album van Live destijds onder de titel Five. Oftewel het vijfde album van de band met zeg maar de letter V, de Romeinse letter V. En daar stond een liedje op, Overcome. 2 maanden later kwam het op single uit. En opvallend genoeg, dat liedje werd tegelijkertijd gedraaid met alles wat er gebeurde op die dinsdag 11 september 2001 in New York. Voor iedereen die op dat moment opgroeide, dat bewust heeft meegemaakt. Kan zich dat eigenlijk, of tenminste vandaag de dag, kan je zeggen, dat is echt één zo'n speciale dag waarvan je 25 jaar later kunt zeggen, ik weet nog wat ik op die dag deed. Waar hoorde ik het? Waar zag ik eigenlijk de beelden? Waar hoorde ik het nieuws? En hoe we daar hier bij Omroep PNM mee opgingen. Want ik was toen dat tijd al hier bij de radio werkzaam. En vooral hier toen dat tijd aan de school en de schoolstraat hier in Panningen. Ik had op maandag, de dag ervoor, de 10 september, gewoon een hele vrolijke zomerse uitzending. We zaten aan het einde van de zomer. Het was ook prachtig weer op dat moment. En gewoon een leuke uitzending gemaakt. En een dag later verandert dat in één keer. Maar dat niet alleen, een dag later. Ik weet nog van, ik denk ongeveer 2 tot 3 weken daarna hadden we aangepaste programmering hier bij Omroep PNM. Dat heeft dag in dag uit, heeft dat zeker wel 2 tot 3 weken geduurd voordat alles weer langzamerhand weer een beetje normaal begon te worden. En dat je eigenlijk de vrije hand kreeg in wat je eventueel kon draaien op de radio. Ik had nou deze keer gedacht, aangezien het 25 jaar geleden is, had ik gedacht van, er zijn allerlei artiesten die daar hun reacties op hebben gemaakt. Dat in muziek hebben laten omzetten. En zojuist hadden we de groep Live met Overcome, die trouwens een heel grote hit scoorde hier in Nederland. Een tweede plaats in de top 40. Sterker nog, in Amerika durfden ze het niet aan om het uit te brengen op single. En dus alleen hier in België en Nederland is het op single uitgekomen en een hele grote hit geweest. Dan gaan we naar onze volgende artiest toe. Straks wel haar aandacht voor een origineel en een cover, maar dat belooft ook heel mooi te worden. Allereerst met een artiest, Paul McCartney, zat in een vliegtuig. Althans, zat in een vliegtuig. Was in ieder geval bij John F. Kennedy International Airport in New York. Was op dat moment inderdaad zitten in een vliegtuig, misschien weg te gaan om te vertrekken. En is eigenlijk zo'n beetje van een afstand een beetje getuige geweest dat daar de World Trade Center, de Twin Towers, dat daar de vliegtuigen binnenvlogen. En toen heeft hij daar eigenlijk vanuit dat moment heeft hij daar direct eigenlijk een liedje over geschreven. En zeer opvallend is dat een tijdje later, op 20 oktober, vond er een heel speciaal concert plaats. De Concert van New York City. En toen heeft hij het nummer gebracht Freedom voor 20.000 mensen. En dat vond allemaal plaats op 20 oktober. We gaan hem beluisteren. Paul McCartney met Freedom. En daarna met een dame, een Amerikaanse dame, die op dat moment nummer 1 stond in Nederland. Maar eerst Paul McCartney.
1: 2001.

0: Ja, straks hadden we eerst dus Paul McCartney met Freedom, zoals hij dat bracht in Madison Square Garden in New York. Er werd dus een opname, ja, zeg maar, misschien eigenlijk een opname, maar daar hebben ze enkele dagen later nog iets aan toegevoegd. Bijvoorbeeld de zang werd er tenminste geheel nieuw weer opgenomen. Maar heel duidelijk op leadgitaar was bijvoorbeeld Eric Clapton te horen. En ik had het dus over Paul McCartney met het liedje Freedom. Ja, en letterlijk zijn ze woorden van, ik was getuige van de laatste momenten van World Trade Center, van zeg maar de beide, zeg maar de Twin Towers. Ik keek uit het raam naar buiten en toen zag ik de torens helemaal in rook en in vlammen. En net als allemaal andere mensen, ja, ik kon maar niet geloven wat er aan het gebeuren was op dat moment. En ja, dat zou inderdaad, heeft iedereen wel daar zijn eigen herinneringen aan. Ik kan me nog herinneren dat ik gewoon aan het werk was en via centrale radio hoorde op een gegeven moment een bericht en ik had dat niet helemaal verstaan. En toen zei iemand, een collega van mij, van volgens mij zijn er vliegtuigen binnengevlogen. En dan denk je van, dat kan toch niet waar zijn? En later ga je naar huis toe, want dat was ergens in zo rond een uur of drie in de middag. En dan ga je later naar huis toe en ja, de hele avond niks anders als tv gekeken. De dag daarna, de hele avond, alles wat nieuws was, dat was alles over 11 september en de aanslagen in Amerika. Beste luisteraars, voor degenen die het programma natuurlijk digitaal willen volgen, kan het uiteraard ook. Voor de gemeente Pillemaas is het digitale kanaal 781, voor de gemeente Bezel 918. En via glasvezel is het KPN Accessvol en Telford kanaal 1053. Beste luisteraars, en zojuist hadden we Alicia Keys. De 20-jarige Alicia Keys op dat moment haar debuut maken met het album Songs in A Minor en het singeltje Fallen. Dat stond op dat moment nummer 1 in Nederland. Nu naar een origineel en een cover. Origineel, dat kennen we denk ik zo'n beetje allemaal. Want dat liedje heeft een behoorlijk hoge vlucht genomen de afgelopen jaren. En dan hebben we het over Rollercoaster van Danny Vera. Daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. Maar wist je dat er enkele jaren geleden door de inmiddels overleden Jan Rot daar een prachtige uitvoering van gemaakt is in het Nederlands? En heeft het liedje hertaald. Ga luisteren, geniet van Danny Vera en daarna in het Nederlands Jan Rot.
1: Herinnert u zich deze nog?

0: met zijn hoogste punten, diepste dalen, ons menselijk bestaan.
1: Als dit niet fraai is, enkele jaren geleden ontdekte ik in een keer dit nummer van, omdat Jan Rots op een gegeven moment, zeker eigenlijk de afgelopen 15 tot 20 jaar, dat hij bekend werd, zeg maar, als hertaler van liedjes, vertaler van liedjes, of hertaler van liedjes van bekende muziekwerken, en dan heel mooi omgezet naar het Nederlands toe. Zo heeft hij dat ook gedaan met Rollercoaster van Danny Vera. En op het album In plaats van kaarten, wat in 2022 uitkwam, en dan onder de titel Achtbaan. Ja, en Jan Rot die overleed op 22 april 2022 aan de gevolgen van kanker. Een tumor in zijn darmen werd eigenlijk ontdekt en ongeneeslijk ziek vanwege uitzaaiingen. Hij werd 64 jaar, maar die zullen we dus nooit kunnen vergeten. Maar dit is een prachtige uitvoering van Jan Rot. En dan de Eagles. Zij hebben ook ooit een aandacht besteed aan 11 september 2001. In 2003 kwam er een verzamelalbum uit, The Very Best Of. En toen hadden ze eigenlijk gedacht van ja, moet er toch wel een nummer eraan toevoegen of zo. Een bonus track werd eraan toegevoegd. En dan werd het liedje Hole in the World, geschreven door Glenn Frey en Don Henley, hun ervaringen als het gaat om 11 september 2001. Dit zijn de Eagles en daarna... Ja, het lijkt een heel vrolijk nummer. Toch is de boodschap in het liedje dat niet zo heel erg. Dan gaan we naar Sheryl Crow toe. Maar eerst de Eagles.
2: 2003.

Ja, kijk eens aan. We hadden eerst de Eagles met Hole in the World uit 2003. Hebben ze tijdens hun eerstvolgende wereldtour, René, hebben ze dat nummer ook live gebracht. Destijds kwam er ook een DVD uit, Live from Melbourne. En daar hebben ze het nummer ook live gedaan, de Eagles. En enkele jaren later, toen het dubbelalbum Long Road Out of Eden uitkwam in 2007, toen was er een aantal exemplaren bij waarbij ze dat als bonus track hadden toegevoegd. Ja, en dan Sheryl Crow, Out of Her Head van het album Detours, dat in 2008 uitkwam. Het lijkt een heel vrolijk liedje. In werkelijkheid is het gaat het over de moed die iedereen heeft getoond na 9-11. Hoe men ermee omgaat om toch weer, weer het leven weer wat op te pakken. Maar het is ook een beetje een aanklacht aan richting president Bush, hoe hij op dat moment ermee omging met. Want ja, je weet wat eigenlijk het gevolg daarna was. Bijvoorbeeld zeg maar de inval in Irak kwam eigenlijk daarna. Dus zeg maar. En dat dus eigenlijk over Out of Our Heads van Sheryl Crow. Destijds trouwens niet op single uitgebracht. Had volgens mij denk ik een hele grote hit kunnen worden. Ja, en dan de man waar het wel allemaal om draait, die eigenlijk naar aanleiding van 11 september zelfs een heel album heeft opgenomen, is Bruce Springsteen. En dan met de E Street Band. Het was een comeback samen met de E Street Band voor het eerst na 17 jaar, na Born in the USA. En ja, opvallend is het volgende liedje. En dat gaat erover van een gezin wat op een gegeven moment hun vader mist. Een vader die niet meer terugkomt. En daar heeft hij het prachtige nummer over gemaakt, You're Missing. Dit is Bruce Springsteen met de E Street Band. 2002.

Bruce Springsteen, het prachtige nummer You're Missing. Op het album The Rising, wat internationaal een groot succes werd. En inderdaad, er kwam een wereldtournee aan. En dan, ja, er zijn ook liedjes vol van hoop, van optimisme. Een vriend nodigt zeg maar een weduwe uit van kom mee. Ik weet dat er ergens een feestje is van je moet er eens een keer uitkomen. Zeg maar een weduwe dan in dit geval. En dat verplaatst ze zich in het liedje Mary's Place. Springsteen en the E Street Band.

0: Into the Fire, Bruce Springsteen met de E Street Band. Bruce Springsteen woonachtig in New Jersey. Ook uit zijn directe omgeving zijn er een aantal mensen uit van de brandweer die toen betrokken waren bij de aanslag in Amsterdam, mocht zijn vertrekken voor de hulp, en die niet meer terugkwamen. Beste luisteraars, zo direct hebben we Kevin Schatterie met Kevin Draait Door. En opvallend gaan we eindigen met Leonard Cohen met zijn visie op 9-11 met het liedje On That Day. Tot volgende week.
1: Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. Just holding the fort. Since that day, they wounded New York.

unveil our slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just home.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
1: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
0: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
2: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op nummertje 40, Van Halen en Why Can't This Be Love? Goeiedag, hallo, welkom bij deel 2 van de Kevin Draai Door top 50, 5 afleveringen, zullen we maar even zeggen. Waarin ik mijn eigen top 50 ter ere van het jaar, eerste jaar Kevin Draai Door bij Omroep PNM hier. Ja goed, vanavond weer vandaag weer gewoon een heel lekker lijstje. Ja, gewoon van alles wat. We gaan tot en met nummertje 30 gaat er op dit moment komend uur doorheen getikt worden. En op nummertje 39, daar staat een dame uit Wales. En het nummer is nu heel oud, maar ik vind hem zo goed dat ik hem erin heb gezet in die top 50. Hij is pas 2 weken geleden uitgekomen, maar ik vind het zo'n goede plaat dat ik zeker weet dat ik hem over 10 jaar nog steeds geweldig vind. Dus vandaar dat ik hem ook eigenlijk gewoon erin heb gegooid. En op nummertje 39 staat hij dan ook gewoon. Dit is Chaz Kane en het geweldige, mijn mening, One Day.

Ja, als je hier niet weer die lekkere oude 80s vibes van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Op nummertje 39, Chaz Kane en One Day. Ja, wat een geweldige plaat, zeg. Ja, en daarom staat hij dus ook in die top 50. Omdat dat natuurlijk, dat is gewoon een beetje een mix van wat ik zelf heel leuk vind, maar ook wat regelmatig gedraaid is het afgelopen jaar in Kevin Draai Door natuurlijk. En ja, goed, van nummertje 39 gaan we dan natuurlijk automatisch over naar de nummer 38. En dat, dames en heren, ja, daar ga ik misschien toch wel heel wat mensen blij mee maken, want dat is toch ook wel weer een knijter van een plaat. Je hoorde het al aan de intro, uit 1975 komt dit nummer, van het album Born to Run. Naar mijn mening de beste Springsteen ooit gemaakt. Ik ga er ook niet te veel doorheen praten, want dit is gewoon genieten, hoofdletter G. Nummer 38, dames en heren, Bruce Springsteen. Enjoy.

Och. Ja, hier komt voor mij alles samen in zo'n plaat. Bruce Springsteen en Jungleland. Ja, dat nummer is van 1975, dames en heren. Kun je toch eigenlijk niet voorstellen dat ze toen zo'n goede muziek maakten? Ja, eigenlijk wel. En ja, dit is eigenlijk een van de bekendste nummers van hem, waarop die saxofoonspeler van toen, Clarence Clemons, die ondertussen overleden is, die heeft daar wel echt zijn mark gemaakt, zoals we dat zeggen. Hij heeft daar echt zo zijn eigen moment in gemaakt, want hier zit een saxofoonsolo in. Ja, daar word ik wel altijd heel vrolijk van. Ik hou sowieso al van saxofoongeluid en van gitaar. En met dit klinkt dan altijd wel heel lekker. Ja, en toen die beste man overleden was in 2011... werd dit nummer lange tijd niet gespeeld live. Terwijl het daarvoor eigenlijk altijd standaard wel erop stond. Want dit was gewoon een van de favoriete nummers. Ook van Bruce zelf om te spelen. En ja goed, uiteindelijk is ergens weer een keer bedacht dat ze weer gingen spelen. En gelukkig maar, want dit is echt een heerlijke plaat op nummer 38... Jungleland van Bruce Springsteen. Ja, en van Jungleland gaan we naar heel wat af. Ja, heel wat anders ook nog niet per se. Want ook één, ja, maar één keer in de lijst eigenlijk wel. U2 op nummer 37. Ik heb dat nummer en dat album heb ik op vinyl. En ik draai hem regelmatig op mijn platenspeler. Ook al is hij op dit moment kapot. Dus op dit moment kan ik niet zoveel op de platenspeler draaien. Het gaat om het album The Unforgettable Fire. Daar staan een paar hele goede nummers op. Pride, in the Name of Love, Bad, MLK. Maar het gaat natuurlijk om die title track. The Unforgettable Fire. Dat is natuurlijk een geweldige plaat van de U2. En ja goed, dat album komt uit 1984, dus weer in de 80's, daar zet ik wel heel veel in. En het is gewoon een knijter van een nummer. Ik ga er ook, niet heel veel doorheen praten natuurlijk, maar toch doe je dat een klein beetje. Dit is nummer 37, U2 en The Unforgettable Fire.

0: Het is 1983 als deze band een tentoonstelling van schilderijen van overlevenden van de aanslagen op Hiroshima en Nagasaki bezoekt. En dat verhaal alles tezamen maakt eigenlijk dat ze het idee bedenken voor de plaat, die Unforgettable Fire. Ja, en in 1985 dan verschijnt hij eigenlijk op vinyl samen als single. Samen met de nummers Love Comes Tumbling en Three Sunrises, Bass Trap en The Sword of Homecoming. Nou, dat hele albumpje, heel leuk allemaal, zo'n single. Maar uiteindelijk doet hij het best lekker in de hitlijstjes. Hij staat nog een tijdje op nummer 8 in de hitnoteringen van 1985. Ergens in het begin van de zomer tussen mei en juni. Ja, een goede plaat natuurlijk van Kensington. Van U2. Want we gaan natuurlijk nu naar Kensington. Nou, wat een overgang weer.
1: Kevin draait door.
0: Nummer 36.

Kensington, I Need You Too, voordat ik die ook ga omdraaien. En A Moment, ja, dat is natuurlijk ook een hele goede plaat. Hè. Die staat dit jaar, of ja, deze keer op nummer 36. Dat is eigenlijk een beetje het begin van een nieuwe Kensington als deze plaat uitkomt. Want na het vertrek van Yusuf Eloy bij de band als zanger is het even stil. En is natuurlijk de vraag, wat gaat er gebeuren? Nou, en dan komt die Jason uit Amerika. Die komt dan eigenlijk ingevlogen als het ware. Of zij vliegen naar Amerika, maakt er maar wat van. En de nieuwe Kensington is geboren, om het zomaar even te zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind nou niet dat ze erop achteruit zijn gegaan. Ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker geworden. Ze hebben er een hele goede, ja, een hele lekkere sound van gemaakt, moet ik zeggen. Dat Kensington. Goed, we gaan van Kensington naar iets anders. Naar nummertje 35. En op nummer 35, dames en heren, daar staat de eerste notering in deze top 50 van een van mijn nieuwe favoriete bandjes. RJTW, oftewel Robert John and the Wreck. Op 9 oktober staan ze in de Bosuil in Weert. En daar zal ik waarschijnlijk ook wel aanwezig zijn. Want dat wordt allemaal nog een beetje in kannen en kruiken gegoten nu. Maar dat gaat wel gebeuren. Want dat is natuurlijk, ja, dat is een band die wil je live zien. Van het album The Last Light on the Highway. Daar leerde ik ze ook mee kennen. Dit was eigenlijk de eerste plaat die ik echt bewust luisterde van Robert John and the Wreck. Nadat ik ze op Bospop had gezien en helemaal, ja, omver geblazen was door die heerlijke sound. Die combinatie van southern rock met een beetje een vleugje blues en een vleugje country maakt dat dit een geweldige band is. En daarom staan ze nu ook op nummer 35. Robert John and the Wreck, Oh Miss Carolina.

Robert John and the Rag, dames en heren. Wat een geweldige plaat, die Oh Miss Carolina. Ja, die staat op nummertje 35, zoals ik al zei. En die band, ja, dat zou ik wel een keer gaan checken. Oh. Moet ik natuurlijk wel het schuifje terugdraaien. Die zou ik wel gaan checken. Die komen in de Bosuil over een week of drie. En ik zou, ja, dat is gewoon een aanrader voor iedereen om daar eens een keer bij te zijn. En van nummer 35 gaan we natuurlijk naar nummertje 34. Ja, dit was een controversieel nummer in Amerika, die country hitlijsten. Het gaat om een nieuwe single toendertijd van Carrie Underwood. Ik vind dat een geweldige plaat, maar er werd toch wel een beetje geopperd dat zij op een of andere manier het roken en het drinken zou gaan promoten met haar nummer. Want dat nummer heet natuurlijk ook Smoke Break. Maar de achterliggende gedachte van die plaat was eigenlijk meer, ja, de mensen moeten zoveel werken en ze moeten ook af en toe eventjes kunnen ontspannen en eventjes een moment voor zichzelf kunnen hebben. Dus of a long draft, zoals ze dat wel eens zeggen dan. Gewoon even relax. Dus daarom ook, ja, deze plaat eigenlijk. En daar is helemaal niks mis mee. Dus op nummertje 34 staat dan Carrie Underwood en dit is Smoke Break.

like that. Op nummertje 34, dus Carrie Underwood en Smoke Break. Ja, dat was toch even goed. Ja, wat ik zag, dat was een redelijke dingetje in Amerika. Werd toch wel een klein relletje, deze plaat uit 2015 alweer. Komt van het album Storyteller. En ja, Carrie Underwood werd groot door het winnen van American Idol. En daardoor ja, werd zij toch wel, en is ze nog steeds wel een grote countryster in Amerika. Ik hoop toch wat dat ooit een keer in Nederland komt, dat ik dat een keer kan gaan aanschouwen. Want ik vind dat zij, buiten het feit dat het een hele mooie verschijning is om te zien, en ja, dat mag je gewoon zeggen, heeft ze ook een hele goede stem en kan zij gewoon heel goed zingen. Goed, vanuit daar gaan we naar nummertje 33. Even uit mijn hoofd, want ja, je moet natuurlijk ook een beetje meetellen. Ja, nummer 33, dan komen we bij Te Pauw. Dus ik denk dat het zo zegt, Te Pauw. Die hebben ooit een redelijk succesvol albumpje uitgebracht, genaamd Bridge of Spies. En daar staat eigenlijk maar één nummer op wat ik leuk vind. En dat klinkt heel stom, maar ja, dat is gewoon een bekende plaat. Iedereen kent dat nummer. En dat is gewoon, ja, ik vind het gewoon een lekker plaatje. Ik draai hem regelmatig ook wel in mijn show, omdat het gewoon lekker wegdraait, gewoon op een of andere manier. Maar ik draai dan natuurlijk wel altijd die albumversie, omdat ik vind dat albumversies vaak beter zijn dan singleversies. Dat zijn de originele nummers zoals ze geschreven zijn en niet ingekort of weet ik wat voor de radio. Dus ja, goed, op nummertje 33, dus Te Pauw en China in Your Hand.

Ja, zoals ik al zeg, wij draaien hier alleen maar albumversies in Kevin Draait Door. Ook in die top 50. Omdat dat gewoon lekker is. Dat zijn de betere nummers. En die singles zijn altijd wel leuk, maar die zijn altijd een beetje zo afgeknepen. China in Your Hand, Te Pauw. Ja, geweldige plaat natuurlijk. En van Te Pauw op nummertje 33. Ik moest even nadenken. Dan gaan we snel naar de live versie op nummer 32. Dit is Bryan Adams. Oh, dit is genieten, dames en heren. Luchtgitaartje erbij.

Oh ja, dit is genieten, hoofdletter G, nummertje 32, dames en heren. Can't Stop This Thing We Started. Live gespeeld ergens in Engeland, even uit mijn hoofd. Daar speelden die toen een paar avonden het een en ander live. En dat was gewoon geweldig. Speelden die complete set, daar speelden die daar live. Nummertje 32, Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. En dit, dames en heren, dit prachtige nummer is nummer 31.

En dat op nummer 31. Robin Beck. En? For the very first time. Precies. En daarmee hebben we nog maar één plaatje over voor deze aflevering. Deel 2 van de Kevin Draaidoor Top 50. En dan zit het er alweer op voor vanavond. Vandaag, voor deze keer. Ja goed, we gaan snel door naar nummertje 30. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Volg ons vooral ook op Facebook, Kevin Draaidoor. En dit is Sugarland and Something More. Tot volgende week.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
1: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
0: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
2: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

hoi, hoi. Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid.